0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. In tegenstelling tot wat u gewend bent, is er de eerste zondag, 6 september, geen uitzending van Kerkradio. Deze is verschoven naar zondag 13 september en heeft als thema de Vredesweek. Zaterdag 29 augustus hebben de priesters en enkele leden van het bisdom Haarlem de 19e bisschop van Haarlem gekozen. Bisschop Dirk Schoon nam afscheid wegens het bereiken van zijn AOW-leeftijd en ging met emeritaat. De kiesgerechtigden konden hun keuze maken uit priesters van de twee bisdommen welke 5 jaar of langer daarin werkzaam waren en de AOW gerechtigde leeftijd nog niet hadden bereikt. De keuze is gevallen op priester Erna Wilhelmina Maria Pijnenburg, tot dat moment pastoor van de parochies van Alkmaar en Enkhuizen. En zij is de eerste vrouwelijke katholieke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. Op zaterdag 10 oktober volgt haar wijding tot bisschop in de Grote of Sint-Jan Bavelkerk van Haarlem. Open monumenten weekend 12 en 13 september. De kerken in Schorel en Goed zijn geopend voor nieuwsgierige bezoekers van 11 tot 5 uur. Thema van de Nationale Dagen is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Veerkrachtig erfgoed bepaalt ook de inhoud van de expositie in het Witte Kerkje in Goed. Je kunt denken aan erfgoed in steen, zoals de kerk waarin de expositie plaatsvindt, maar ook aan erfgoed in woord en muziek. Eeuw in, eeuw uit blijven ze bewaard en worden ze aangepast naar eigen tijdse behoeften. Werk van Jan-Willem Snieder, Hans Oosting en Erik Groot laten op hun heel uitlopende manier zien wat veerkrachtig erfgoed is. Moderne monumenten, spirituele monumenten, worden door hen verbeeld en vertaald naar nu. De kunstenaars zullen zelf een toelichting geven, live of op papier. Het Witte Kerkje in Goed, dat meer en meer een doorstart maakt naar een huis voor het hele dorp, wordt ook getoond in beelden van het Witte Kerkje zelf van de hand van Erik Groot, Edsen en Frans Huismans, van wie een tekening in het bezit is van de protestantse gemeente. Verbeeld erfgoed is op zaterdag ook te horen in muzikale bijdragen in Groet op het orgel om 12 uur en om 4 uur en vocaal door Kleinkoor Amsterdam om 2 uur. Ook de dorpskerk in Schorel is geopend. Behalve de ruimte zelf kan de bezoeker op beide dagen ieder uur van het monumentale Verhofstadt-orgel genieten. En er wordt een verhaal over Jan van Schorel verteld. En de verteller is Jan Doorn, maar het tijdstip is nog onbekend. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 5 september is er voor 60-plussers weer een kans om te swingen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en verder. Eventueel kun je verzoeknummers indienen. De toegang bedraagt €6, contant te voldoen. Koffie en thee is aanwezig. Het dansen is tussen 8 uur 's avonds en 10 uur. Je kan komen en gaan wanneer je maar wilt. Aanmelden, verzoeknummers aanvragen en verdere info via wies.vantilburg@quicknet.nl.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Station Castricum is sinds woensdag officieel een buitenpoort. Om dat te openen kwam gedeputeerde Jeroen Olthof en de NS-directeur naar Castricum. Vanaf het station wijzen nieuwe borden en routes bezoekers rechtstreeks naar onder meer het Noord-Hollandse Duinreservaat. Castricum is de derde buitenpoort van Nederland. De gemeente hoopt dat meer bezoekers daardoor met de trein komen in plaats van met de auto, aangezien de parkeerproblemen groeien. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 61-jarige man uit Oud-Karspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werd bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt een celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak van de rechtbank. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gestart met een nieuwe maaironde langs de sloten in de regio. Door te maaien voorkomt het waterschap dat sloten langzaam dichtslibben en niet meer goed doorstromen. Die doorstroming is belangrijk om een constante afvoer van overtollig water te kunnen garanderen. Aan particulieren wordt gevraagd obstakels langs slootkanten weg te nemen. De maaironde duurt nog tot eind oktober. De brandweer is woensdagmorgen uitgerukt voor een schuurbrand in Herugowaard. De melding kwam binnen rond 6:10. Het ging om een schuur aan de Tuimelaar. Bij het openen van de schuur waren hoge vlammen te zien. Toch kon de brandweer het vuur snel doven. De schuren staan niet dicht bij elkaar, maar de brand sloeg niet over en ook een woning bleef buiten bereik van de vlammen. Wel is er wat waterschade door het blussen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Ruitje de Pak uit, Tom Bos van de Trombose Stichting. Dag Tom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De Trombose Stichting, hoe lang bestaan jullie al?
1: Als stichting bestaan we al bijna 20 jaar. Dat is al een hele tijd.
0: Ja, en wat was ooit de aanleiding om de stichting te starten?
1: Nou, de aanleiding was eigenlijk dat we zeiden dat trombose een van de belangrijkste doodsoorzaken is. 1 op de 4 mensen in Nederland komt direct of indirect te overlijden als gevolg van een trombose en daar gedaan worden. En daarom is besloten een stichting op te richten die het een doel stelt om geld op te halen, om zowel de inschatting te financieren naar trombose als ook om voorlichting te geven aan het grote publiek.
0: Ja, dus dat is jullie doelstelling ook eigenlijk, kennis geven van trombose en wat het eigenlijk is.
1: Klopt.
0: Ja, kan je ons kort vertellen wat het precies is?
1: Hè? Ja, heel kort gezegd, sluit bij een trombose goed prop een bloedvat af. En dat kan gevaarlijke gevolgen hebben. Moet je bijvoorbeeld denken aan een, dat kennen veel mensen misschien nog wel, maar bijvoorbeeld een longembolie. Of een hart- of een herseninfarct of een vorm van trombose. Nou, en dat zijn natuurlijk levensgevaarlijke aandoeningen.
0: Ja. En sinds kort is er een lancering geweest voor een veilig vliegkaart, hè?
1: Ja, de vliegveiligheidskaart.
0: Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, op dit moment staat natuurlijk de vakantieperiode, die staat weer voor de deur. En dat betekent ook dat veel mensen weer in het vliegtuig zullen stappen. En we denken dat het daarom op dit moment een goed moment is om mensen te waarschuwen dat als ze een lange vlucht maken, dat wil zeggen een vliegreis langer dan 4 uur, dat ze dan een verhoogde risico lopen op een boten. Maar we willen hen ook direct helpen, die kleine. En vandaar dat we ervoor gekozen hebben de zogenaamde vliegveiligheidskaart te introduceren. En dat is eigenlijk een uitklapbaar kaartje. Het is zo groot als een betaalpas. Met informatie en tips over trombose en ook oefeningen die passagiers kunnen doen om trombose door een lange vliegreis te voorkomen.
0: Oké, dus onderweg kan je het ook doen?
1: Ja, zeker. Dat is juist de bedoeling. Want op die kaart, als je in het vliegtuig zit, daar staan onder andere oefeningen op die je kunt doen om te zorgen dat je het risico op trombose verlaagt.
0: Ja, helemaal uitsluiten kan natuurlijk niet, maar wel het lichter maken, zeg maar.
1: Je kunt er echt wat aan doen. En inderdaad, trombose is nooit voor de volle 100% te voorkomen. Maar je kunt er echt heel veel aan doen om te zorgen dat je het niet krijgt. Althans, dat de kans veel kleiner wordt dat je het krijgt.
0: Ja, want ongeveer langer dan 4 uur, dan wordt het al lastig, denk ik, hè? Dan is de kans groter. Als je langer dan 4 uur stil zit.
1: Ja, vanaf ongeveer 4 uur, dat heeft onderzoek heeft dat aangetoond. Ja, waardoor komt dat? Waardoor neemt dan dat risico nog extra toe als je dus lang vliegt? Dat heeft enerzijds te maken, de belangrijkste reden is dat je vaak een beetje opgepropt in een vliegtuig zit. Je beweegt of nauwelijks. Vaten kunnen worden afgesneld, met name in je benen. En een andere factor is dat door de lage luchtdruk in de vliegtuigcabine het bloed eerder kan gaan stollen. Nou, die twee factoren zorgen ervoor dat het risico toeneemt.
0: Ja, en adviseren jullie ook steunkousen, stuwkousen?
1: Nou, daar lopen de meningen eerlijk gezegd over uiteen. Het is zo, sommige mensen die doen dat, die hebben bijvoorbeeld eerder een trombose gehad en die worden geadviseerd door hun arts om een steunkous te dragen. Nou, die moeten dat ook vooral blijven doen. Je hebt ook een ander soort steunkous die je inderdaad kunt gebruiken, bijvoorbeeld in het vliegtuig. De meningen lopen een beetje uiteen of dat heel veel nut heeft of niet. Je moet namelijk, als je dit doet, moet je ervoor zorgen dat ze echt goed passen. En dat moet je echt goed laten opmeten, want op het moment dat zo'n kous te klein en te strak zit, ja, dan knijpt het je bloedvaten af.
0: Ja.
1: En heeft het een averechts effect. En zitten ze te los, ja, dan werkt het niet.
0: Nee. Dus goed laten opmeten in ieder geval door een expert.
1: Die moet je dan in ieder geval goed laten opmeten. Maar als je verder geen reden hebt te onderstellen dat je dat er geen andere factoren zijn die kunnen leiden tot een verhoogd risico op trombose. Dus als je zorgt dat je voldoende beweegt en dat je die oefeningen doet en dat je ook geen alcohol drinkt, maar bijvoorbeeld wel heel veel water. Als je nou ervoor zorgt dat je geen strakke, knellende kleding draagt, maar gewoon loszittende kleding, zodat je vrijer kunt bewegen, ja, dan is het eigenlijk niet echt nodig.
0: Nee. En de kaart is er nu, dus mochten we mee willen op vakantie, waar is die verkrijgbaar? Kunnen we hem bestellen?
1: Ja, die kan, de vliegveiligheidskaart kan gratis besteld worden op trombosestichting.nl/vliegveilig. En als mensen daar hun gegevens achterlaten, dan sturen we zo snel mogelijk het kaartje op.
0: Oké. Tom Bos, hartelijk dank voor de tijd en toelichting.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Oké, dag.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
5: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
4: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boottrek van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Chojnski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
6: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor boottrek van de zandschulpen.
4: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file nu in Noord-Holland op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Volendam en Monnikendam. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
8: To you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you.

0: En Lisette pakt uit Simone van der Vlucht. Dag Simone.
1: Hallo Lisette.
0: Oh, hoe is het met je?
1: Ja, goed. Het is mooi weer. Eindelijk.
0: Eindelijk beginnen
1: we. Ja, en mijn nieuwe boek is nadert zijn einde. Dus ik heb ook tijd om wat van de zomer te genieten.
0: Fijn.
1: Dus dat is wel erg fijn.
0: Ja, dit jaar nog niet, hè, je nieuwe boek.
1: Nee. Dat was wel de bedoeling. Het zou eigenlijk deze maand uitkomen. Maar door wat privé toestanden en ook omdat het gewoon een veel dikker boek werd dan ik had gedacht, heb ik het een half jaar uitgesteld. Dus het komt nu in februari pas uit.
0: Goed zo, maar dan hebben we wel iets om naar uit te kijken.
1: Sowieso, ja.
0: En andere mooie boeken die mee kunnen op reis deze zomer van jou. Dus dat zit vast, komt vast goed.
1: Maar wat dat betreft heb ik genoeg in de aanbieding.
0: Okay. Ja. Dus je bent weer in Alkmaar te zien, hè, bij Van der Meulen.
1: Ja, klopt. Ja, en nou, dat komt omdat mijn boek dat vorig jaar is verschenen, Kruistocht van een Koningin, over de Spaanse koningin Isabel van Castile. Ja, daar ben ik dan nu gewoon wat meer mee de aandacht aan het zoeken, zeg maar, wat langer. Anders zou ik natuurlijk mijn nieuwe boek al hebben gehad. En hij is nu verschenen in een midprijs, dus een afgeprijsde editie, voor €17,50 in plaats van €25. En hij ziet er echt prachtig uit, met heel mooi binnenwerk ook. En hij had geen flutterboekje. Dus ik denk, nou, dan ga ik daar mee de boer op.
0: Leuk.
1: Nou ja, en het is, ik sprak Arjan van Boekhandel van de Meulens. En die zei ook dat het natuurlijk in de zomermaanden wel erg stil kan zijn in de boekhandels. En ik heb het momenteel ook niet super druk. Dus ik dacht, nou, laten we wat leuks gaan doen. Laat ik hier in Alkmaar eens een lezing gaan geven.
0: Hoe gaat je zomer eruit zien? Rustig?
1: Nee, niet rustig. Want ook al ben ik bijna klaar met een boek, bijna is heel relatief bij schrijvers. Want dan betekent meestal dat je eerste versie klaar is. En dat er nog heel veel versies achteraan komen. Dus daar ga ik nog wel door. En ja, we gaan ook wel weer gewoon lekker op reis natuurlijk. Dus ja.
0: Leuk.
1: Maar weet je wat het is? Soms zit je gewoon met deadlines en ja, dan gaat het boek dus gewoon mee om te zien. En dan moet ik gewoon 's morgens altijd nog wel eens even werken om het op tijd af te geven. Dat is nu niet. Dat is wel heel relaxed.
0: Ja, dat is wel wat ontspannender, zeg maar.
1: Ja, en ik hoef ook geen research te doen. Want we gaan ook altijd op vakantie waar mijn boeken me naartoe leiden.
0: Ja.
1: Maar dat hoeft dit jaar ook niet, omdat ik bijna klaar ben. Dus het is gewoon nu echt vakantie straks in augustus.
0: Goed zo, heerlijk. Geniet ervan.
1: Ja.
0: Hè?
1: En dat heb ik gedaan omdat ik niet met een nieuw boek daar nu natuurlijk zit. En omdat en de boekhandelaar die vraagt dus ook geen toegang. Omdat we ook wel het leuk vinden als een nieuw publiek eens in de boekhandel komt. Er zijn altijd nog wel mensen die nooit in een boekhandel komen. Of die het niet zo kunnen vinden wat ze zouden willen lezen. Als ze straks op vakantie gaan. Dus dan denk ik, nou, kom gewoon netjes zonder verplichtingen naar me luisteren. En snuffel eens rond in die boekhandel. Maar dus we hebben de toegang lekker laagdrempelig gehouden.
0: Goed zo. Extra leuk. Extra motivatie misschien voor mensen om toch nog even een oude met de boekhandel stappen.
1: Precies. Ja, en dan lekker in vakantiekoffer en lekker mee aan het strand.
0: Zeker. Simone, dank je wel weer.
1: Jij ook bedankt.
0: Graag gedaan.
1: En tot bij het nieuwe boek.
0: Ja, tot bij het nieuwe boek. Zeker weten. Oké.
1: Okay.
0: Hoi.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. De meeste vertraging in Noord-Holland heb je op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam. Op onthoud is bijna 20 minuten. Op de N247 van Horen naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Volendam en Monnikendam. Daar ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Station Castricum is sinds woensdag officieel een buitenpoort. Om dat te openen kwam gedeputeerde Jeroen Olthof en NS-directeur naar Castricum. Vanaf het station wijzen nieuwe borden en routes bezoekers rechtstreeks naar onder meer het Noord-Hollandse Duinreservaat. Castricum is de derde buitenpoort van Nederland. De gemeente hoopt dat meer bezoekers daardoor met de trein komen in plaats van met de auto, aangezien de parkeerproblemen groeien. Pieter Dijkman uit Markebinnen keert terug in Provinciale Staten van Noord-Holland. De VVD'er wordt maandag beëdigd als opvolger van Bas de Wit, die wethouder wordt in Medemblik. Dijkman was eerder wethouder in Alkmaar en korte tijd statenlid. Binnen de VVD krijgt hij natuur en water. Daarmee krijgt hij onder meer een rol in de discussie over de toekomst van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer, die de gemeente willen opheffen. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn woensdagochtend meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeluk raakte een vrachtwagen en 3 personenauto's betrokken. De schade is aanzienlijk. In ieder geval 1 betrokkenen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben na het ongeval de N9 in beide richtingen afgesloten, waardoor het overige verkeer flinke hinder ondervond. Justitie eist 2 jaar cel, waarvan een 30 jaar voorwaardelijk, tegen een 21-jarige Belg voor een mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Eerugewaard. De man bekende dat hij in september vorig jaar met zijn broer de zaak binnenging met een nepwapen. Een klant en een medewerker wisten de overvallers te verjagen. De verdachte zich spijt te hebben. Hij heeft geen werk en doet ook geen opleiding. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: nichts geier. Die klirren nur länger vor, die gingen öfter aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Böbelstück.
1: Radio 80, Uitgaansagenda.
2: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Ook dit jaar weten duizenden wandelaars de weg naar de Fjordtour Egmond weer vroeg te vinden. Voor de 12e editie op vrijdag 27 en zaterdag 28 november staat de teller inmiddels op 10.000 inschrijvingen. De Family Walk van 6 kilometer op zaterdag is zelfs al volledig uitverkocht.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
6: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
5: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
7: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
5: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland een hele lange file door een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Purmerend en knooppunt Zaandam is de vertraging 50 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg over ongeveer een kwartier wel weer vrij is. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom bij Leimuiden. Daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud, net als op de N230 van Maarsen naar Utrecht. Tussen Maarsen en Utrecht Overvecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. is Radio 80.

0: 3.
1: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. In tegenstelling tot wat u gewend bent, is er de eerste zondag, 6 september, geen uitzending van Kerkradio. Deze is verschoven naar zondag 13 september en heeft als thema de Vredesweek. Zaterdag 29 augustus hebben de priesters en enkele leden van het bisdom Haarlem de 19e bisschop van Haarlem gekozen. Bisschop Dirk Schoon nam afscheid wegens het bereiken van zijn AOW-leeftijd en ging met emeritaat. De kiesgerechtigden konden hun keuze maken uit priesters van de twee bisdommen welke 5 jaar of langer daarin werkzaam waren en de AOW gerechtigde leeftijd nog niet hadden bereikt. De keuze is gevallen op priester Erna Wilhelmina Maria Pijnenburg, tot dat moment pastoor van de parochies van Alkmaar en Enkhuizen. En zij is de eerste vrouwelijke katholieke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. Op zaterdag 10 oktober volgt haar wijding tot bisschop in de Grote of Sint-Jan Bavelkerk van Haarlem. Open monumenten weekend 12 en 13 september. De kerken in Schorel en Goed zijn geopend voor nieuwsgierige bezoekers van 11 tot 5 uur. Thema van de Nationale Dagen is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Veerkrachtig erfgoed bepaalt ook de inhoud van de expositie in het Witte Kerkje in Goed. Je kunt denken aan erfgoed in steen, zoals de kerk waarin de expositie plaatsvindt, maar ook aan erfgoed in woord en muziek. Eeuw in, eeuw uit blijven ze bewaard en worden ze aangepast naar eigen tijdse behoeften. Werk van Jan-Willem Snieder, Hans Oosting en Erik Groot laten op hun heel uitlopende manier zien wat veerkrachtig erfgoed is. Moderne monumenten, spirituele monumenten, worden door hen verbeeld en vertaald naar nu. De kunstenaars zullen zelf een toelichting geven, live of op papier. Het Witte Kerkje in Goed, dat meer en meer een doorstart maakt naar een huis voor het hele dorp, wordt ook getoond in beelden van het Witte Kerkje zelf van de hand van Erik Groot, Edsen en Frans Huismans, van wie een tekening in het bezit is van de protestantse gemeente. Verbeeld erfgoed is op zaterdag ook te horen in muzikale bijdrage in Groet op het orgel om 12 uur en om 4 uur en vocaal door Kleinkoor Amsterdam om 2 uur. Ook de dorpskerk in Schorel is geopend. Behalve de ruimte zelf kan de bezoeker op beide dagen ieder uur van het monumentale Verhofstadt-orgel genieten. En er wordt een verhaal over Jan van Schorel verteld. En de verteller is Jan Doorn, maar het tijdstip is nog onbekend. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week.
2: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
3: Art Gallery Tabenk aan de Plein in Bergen organiseert een ochtendmodeltekenen en driedimensionaal kleischetsen. Het evenement is bedoeld voor zowel beginners als ervaren tekenaars. Deelnemers mogen eigen materialen meenemen. Wie dat niet heeft, kan ter plekke materiaal huren of kopen. Van klei tot houtskool en papier. De deuren zijn open vanaf 9 uur 's morgens. De sessie loopt van 9:30 tot 12 uur. Aanmelden kan via judith@gmail.com.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files in Noord-Holland. Wat vooral opvalt is de A7 van Horen naar Zaanstad. Want tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam heb je ruim een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg ongeveer om 20:15 wordt vrijgegeven. Loopt ook vast op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Edam en het Schouw heb je een half uur tijdverlies. En op de N515 van Koog aan de Zaan naar Zaandijk is het druk voor de aansluiting met de A8. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Inwoners van Dijkenwaard zijn nog altijd positief over de veiligheid in hun buurt, maar zien hun woonomgeving vaker achteruit gaan. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor. 15% vindt dat de buurt achteruit gaat. Ook is tevredenheid over de politie afgenomen. Verkeersoverlast blijft het grootste probleem, vooral in de Rivierenwijk en het stadshart van Heerhugowaard zijn inwoners minder positief. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 61-jarige man uit Oud-Karspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werd bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt een celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak van de rechtbank. Inwoners van Dijkenwaard gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. Volgens de bezwaarcommissie droeg deze nieuwe technologie eraan bij dat het aantal bezwaarschriften vorig jaar met ruim een kwart steeg. Toch werd maar 16% van alle bezwaren gegrond verklaard, tegen 19% een jaar eerder. Veel bezwaren gingen over laadpalen, parkeerbeleid en een padelbaan. Alkmaar krijgt een nieuwe vermelding in de prestigieuze Michelin-gids. Het restaurant Granville in de Lombardsteeg verdient volgens de recente van Michelin een plekje in de nieuwe editie van de gids. De vermelding in de gids is nog iets anders dan een ster, maar wordt wel gezien als een grote eer. Er zijn 5 andere restaurants in de regio die in de Michelin-gids staan. 2 ervan zijn sterrenrestaurants. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kun jij zingen, dansen of acteren? Of lijkt het je vooral leuk om dat te leren? Musical theatergroep De Hanswijks zoekt nieuwe spelers van 12 tot en met 19 jaar. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Meedoen? Jongeren van 12 tot 19 jaar kunnen zich aanmelden voor de introductieperiode en audities via www.hanswijkers.nl onder het kopje aanmelden.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
2: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
3: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
1: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat vooral door ongelukken of de nasleep daarvan vast. De spits verloopt sowieso behoorlijk druk. Op de A9 heb je nu ruim een uur vertraging van Alkmaar naar Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. De A7 is wel weer vrij van Horen naar Zaanstad na een ongeluk. Maar tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend heb je nu nog zo'n 20 minuten oponthoud. Het loopt ook vast op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland. Daar heb je ruim 50 minuten oponthoud. En op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam sta je een kwartier in de file bij Zaandijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het is me nogal een historie. 102 jaar al bestaat de Bolenkrocht Tennispark aan de Kruisweg. Een van de fraai en kenmerkende bergense laantjes. En het park met vier banen is omzoomd door bomen en huizen met mooie rode dakpannen en met bomen. Het park en de buurt zijn met elkaar vergroeid met wederzijds respect.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: www.radio501.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds veel files op de wegen in Noord-Holland, met vooral veel vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Daar ben je een half uur langer onderweg. Ze zijn daarna een ongeluk aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht. Op de N247 van Horen naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Edam en Broek in Waterland. Op de A10 Noord bij de Koentunnel sta je een kwartier in de file. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam is de vertraging bij Zaanstad ook zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Inwoners van Dijkenwaard zijn nog altijd positief over de veiligheid in hun buurt, maar zien hun woonomgeving vaker achteruit gaan. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor. 15% vindt dat de buurt achteruit gaat. Ook is tevredenheid over de politie afgenomen. Verkeersoverlast blijft het grootste probleem, vooral in de Rivierenwijk en het stadshart van Hierhugowaard zijn inwoners minder positief. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een 61-jarige man uit Oud-Karspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werd bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt de celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak van de rechtbank. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gestart met een nieuwe maaironde langs de sloten in de regio. Door te maaien voorkomt het waterschap dat sloten langzaam dichtslibben en niet meer goed doorstromen. Die doorstroming is belangrijk om een constante afvoer van overtollig water te kunnen garanderen. Aan particulieren wordt gevraagd obstakels langs slootkanten weg te nemen. De maaironde duurt nog tot eind oktober. De brandweer is woensdagmorgen uitgerukt voor een schuurbrand in Hierhugowaard. De melding kwam binnen rond 6:10. Het ging om een schuur aan de Tuimelaar. Bij het openen van de schuur waren hoge vlammen te zien. Toch kon de brandweer het vuur snel doven. De schuren staan niet dicht bij elkaar, maar de brand sloeg niet over en ook een woning bleef buiten bereik van de vlammen. Wel is er wat waterschade door het blussen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De hoeverveiling is dit jaar op 7 november. Tijdens deze gezellige en enerverende avond in de Hanswijk worden zo'n 200 kavels door de veilingmeesters Gerard, Samantha en Gerard op ludieke wijze aan de man gebracht.
2: Hits aan de lopende band.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog een kwartier in de file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein. Op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog zo'n 10 minuten oponthoud, de Ring Zuid van Amsterdam. En op de N247 is het nog druk van Horen naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Boksclub Vermooi trapt het nieuwe seizoen af op dinsdag 1 september. Wie altijd al eens heeft willen boksen is van harte welkom om een gratis proefles te volgen in Dorpshuis de Hanswijk in Egmond aan de Hoef.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Station Castricum is sinds woensdag officieel een buitenpoort. Om dat te openen kwam gedeputeerde Jeroen Olthof en NS-directeur naar Castricum. Vanaf het station wijzen nieuwe borden en routes bezoekers rechtstreeks naar onder meer het Noord-Hollandse Duinreservaat. Castricum is de derde buitenpoort van Nederland. De gemeente hoopt dat meer bezoekers daardoor met de trein komen in plaats van met de auto, aangezien de parkeerproblemen groeien. Pieter Dijkman uit Markebinnen keert terug in Provinciale Staten van Noord-Holland. De VVD'er wordt maandag beëdigd als opvolger van Bas de Wit, die wethouder wordt in Medemblik. Dijkman was eerder wethouder in Alkmaar en korte tijd statenlid. Binnen de VVD krijgt hij natuur en water. Daarmee krijgt hij onder meer een rol in de discussie over de toekomst van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeerstermeer, die de gemeente willen opheffen. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn woensdagochtend meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeluk raakten een vrachtwagen en 3 persoonauto's betrokken. De schade is aanzienlijk en in ieder geval 1 betrokkenen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben na het ongeval de N9 in beide richtingen afgesloten, waardoor het overige verkeer flinke hinder ondervond. Justitie eist 2 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, tegen een 21-jarige Belg voor een mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Eerugewaard. De man bekende dat hij in september vorig jaar met zijn broer de zaak binnenging met een nepwapen. Een klant en een medewerker wisten de overvallers te verjagen. De verdachte zich spijt te hebben. Hij heeft geen werk en doet ook geen opleiding. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het nieuws uit de regio. Over 1,5 uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert op 11 en 12 september een muiertrek door de Schorrelse Duinen. Deelnemers brengen de nacht door in het buitencentrum. Daarna gaan ze de hele dag de natuur in.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

Dit is tot aan 12 uur hits aan de lopende hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De politie staat donderdag 3 september op de markt in Egmond aan Zee om met inwoners in gesprek te gaan over milieucriminaliteit. Het thema is minder zichtbaar dan andere vormen van criminaliteit, maar de impact is groot.
2: The man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw, but he

0: zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het COA wil de opvang van 30 jonge asielzoekers in Hotel Zeebergen in Bergen nog een half jaar verlengen. De alleenstaande minderjarige vreemdelingen die het COA hier opvangt zouden dan tot juni 2027 kunnen blijven. Het college van Bergen is van plan om in te stemmen met het plan van COA. De jonge asielzoekers werden eerder in Egmond binnen en kortstondig in de Rijp opgevangen. De politie heeft woensdagmiddag een grote verkeerscontrole gehouden in Broek op Langendijk. Automobilisten, bestuurders van bestelbusjes en gebruikers van scooters en fatbikes werden gecontroleerd. Daarbij zijn diverse bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor een verkeerd vervoerde of verkeerd bevestigde lading. Bij scooters en fatbikes controleerde de politie onder meer hoe hard ze konden rijden. Dijk en Waard en Meld Misdaam Anoniem starten een campagne tegen explosiegeweld. Inwoners, ondernemers en jongeren krijgen informatie over signalen die kunnen wijzen op de voorbereidingen van een explosie. Zoals verdacht gedrag rond woningen of de verkoop van zwaar vuurwerk. De campagne moet ervoor zorgen dat zulke signalen eerder worden herkend en gemeld. Dat kan ook anoniem. In Heerhugowaard zijn de laatste jaren regelmatig aanslagen op woningen. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een man van 61 uit Oud-Kaspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werden bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt een celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na ruim 10 jaar zonder wedstrijden keren Lotte van der Vliet uit Egmond aan Zee terug in de dressuurring. Dat begon met een overwinning tijdens een selectiewedstrijd in Heemskerk, eindigde met een ticket voor het Europees kampioenschap. Samen met haar 14-jarige hengst Fontus maakt ze zich nu op voor de EK in oktober, waar ze mag uitkomen voor Nederland.
0: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. In tegenstelling tot wat u gewend bent, is er de eerste zondag, 6 september, geen uitzending van Kerkradio. Deze is verschoven naar zondag 13 september en heeft als thema de Vredesweek. Zaterdag 29 augustus hebben de priesters en enkele leden van het bisdom Haarlem de 19e bisschop van Haarlem gekozen. Bisschop Dirk Schoon nam afscheid wegens het bereiken van zijn AOW-leeftijd en ging met emeritaat. De kiesgerechtigden konden hun keuze maken uit priesters van de twee bisdommen welke 5 jaar of langer daarin werkzaam waren en de AOW gerechtigde leeftijd nog niet hadden bereikt. De keuze is gevallen op priester Erna Wilhelmina Maria Pijnenburg, tot dat moment pastoor van de parochies van Alkmaar en Enkhuizen. En zij is de eerste vrouwelijke katholieke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. Op zaterdag 10 oktober volgt haar wijding tot bisschop in de Grote of Sint-Jan Bavo-kerk van Haarlem. Open monumenten weekend 12 en 13 september. De kerken in Schorl en Goet zijn geopend voor nieuwsgierige bezoekers van 11 tot 5 uur. Thema van de Nationale Dagen is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Veerkrachtig erfgoed bepaalt ook de inhoud van de expositie in het Witte Kerkje in Goet. Je kunt denken aan erfgoed in steen, zoals de kerk waarin de expositie plaatsvindt, maar ook aan erfgoed in woord en muziek. Eeuw in, eeuw uit blijven ze bewaard en worden ze aangepast naar eigen tijdse behoeften. Werk van Jan-Willem Snieder, Hans Oosting en Erik Groot laten op hun heel uitlopende manier zien wat veerkrachtig erfgoed is. Moderne monumenten, spirituele monumenten worden door hen verbeeld en vertaald naar nu. De kunstenaars zullen zelf een toelichting geven, live of op papier. Het Witte Kerkje in Goet, dat meer en meer een doorstart maakt naar een huis voor het hele dorp, wordt ook getoond in beelden van het Witte Kerkje zelf van de hand van Erik Groot, Edsen en Frans Huismans, van wie een tekening in het bezit is van de protestantse gemeente. Verbeeld erfgoed is op zaterdag ook te horen in muzikale bijdragen in Groet op het

orgel om 12 uur en om 4 uur en vocaal door Kleinkoor Amsterdam om 2 uur. Ook de dorpskerk in Schorgel is geopend. Behalve de ruimte zelf kan de bezoeker op beide dagen ieder uur van het monumentale Verhofstadt-orgel genieten. En er wordt een verhaal over Jan van Schorgel verteld. En de verteller is Jan Doorn, maar het tijdstip is nog onbekend. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek introduceert in september 2 nieuwe aquasportlessen voor verschillende doelgroepen. Vanaf maandag 7 september kunnen kinderen van 8 tot en met 13 jaar deelnemen aan Aquafun for Kids. Op dinsdag 22 september start Hydropower, een intensieve aquasportles waarin kracht, conditie en zwemmen worden gecombineerd.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11.
1: Live in concert.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het COA wil de opvang van 30 jonge asielzoekers in Hotel Zeebergen in Bergen nog een half jaar verlengen. De alleenstaande minderjarige vreemdelingen die het COA hier opvangt zouden dan tot juni 2027 kunnen blijven. Het college van Bergen is van plan om in te stemmen met het plan van COA. De jonge asielzoekers werden eerder in Egmond binnen en kortstondig in de Rijp opgevangen. De politie heeft woensdagmiddag een grote verkeerscontrole gehouden in Broek op Langedijk. Automobilisten, bestuurders van bestelbusjes en gebruikers van scooters en fatbikes werden gecontroleerd. Daarbij zijn diverse bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor een verkeerd vervoerde of verkeerd bevestigde lading. Bij scooters en fatbikes controleerde de politie onder meer hoe hard ze konden rijden. Pieter Dijkman van Marken Binnen keert terug in de Provinciale Staten van Noord-Holland. De VVD'er wordt maandag beëdigd als opvolger van Bas de Wit. Die wethouder wordt een medemblik. Dijkman was eerder wethouder in Alkmaar en korte tijd statenlid. Binnen de VVD krijgt hij natuur en water. Daarmee krijgt hij onder meer een rol in de discussie over de toekomst van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer, die de gemeente willen opheffen. Station Castricum is sinds woensdag officieel een buitenpoort. Om dat te openen kwamen gedeputeerde Jeroen Olthof en de NS-directeur naar Castricum. Vanaf het station wijzen nieuwe borden en routes bezoekers rechtstreeks naar onder meer het Noord-Hollands Duinreservaat. Castricum is de derde buitenpoort van Nederland. De gemeente hoopt dat meer bezoekers daardoor met de trein komen in plaats van met de auto, aangezien de parkeerproblemen groeien. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Haans Agenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel. Waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De tientallen vogelhuisjes langs de Bergenweg zorgen voor een vrolijk gezicht. Maar mogen van de gemeente niet blijven hangen. Piet Kamp hing de kastjes op om vogels een plek te geven en ze ook de eikenprocessierups te helpen te bestrijden.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert op 11 en 12 september een muiertrek door de Schorrelse Duinen. Deelnemers brengen de nacht door in het buitencentrum. Daarna gaan ze de hele dag de natuur in.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitje.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De dorpsraad van Schermerhorn houdt waarschijnlijk op te bestaan. Het huidige bestuur stopte eind oktober mee en er staan geen opvolgers klaar. Daarmee zou de oudste nog actieve dorpsraad in de gemeente Alkmaar verdwijnen. Volgens de dorpsraad van Schermerhorn voelen dorpelingen er weinig voor om actief te worden voor een dorpsraad waar de gemeente Alkmaar toch nauwelijks naar luistert. In Heerhugowaard is een voetganger ernstig gewond geraakt bij een aanrijding. Het ongeluk gebeurde woensdagavond vlak voor 9:30 op de middenweg ter hoogte van de Molenweg. Daarbij werd een vrouw bij het oversteken aangereden door een auto. Vanwege de ernst van de verwondingen werd groot alarm geslagen. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. De politie besloot de bestuurder van de auto aan te houden. Inwoners van Dijk en Waard zijn nog altijd positief over de veiligheid in hun buurt, maar zien hun woonomgeving vaker achteruit gaan. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor. 15% vindt dat de buurt achteruit gaat. En ook de tevredenheid over de politie is afgenomen. Verkeersoverlast blijft het grootste probleem. Vooral in de Rivierenwijk en het stadshart van Heerhugowaard zijn inwoners minder positief. Alkmaar heeft de eerste schetsen gepresenteerd van het nieuwe multiculturele sportcomplex op de plek van het huidige sportpaleis. In het gebouw aan de Terborglaan komen allerlei sportvoorzieningen, zoals een overdekte wielenbaan. In het complex is ook ruimte gevonden voor lesruimtes voor het mbo-onderwijs. Het definitieve ontwerp moet over enkele maanden klaar zijn. De sloop en nieuwbouw begint naar verwachting volgend jaar. In 2028 moet het klaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 5 september is er voor 60-plussers weer een kans om te swingen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en verder. Eventueel kun je verzoeknummers indienen. De toegang bedraagt €6, contant te voldoen. Koffie en thee is aanwezig. Het dansen is tussen 8 uur 's avonds en 10 uur. Je kan komen en gaan wanneer je maar wilt. Aanmelden, verzoeknummers aanvragen en verdere info via wies.vantilburg@quicknet.nl.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na ruim 10 jaar zonder wedstrijden keren Lotte van der Vliet uit Egmond aan Zee terug in de dressuurring. Dat begon met een overwinning tijdens een selectiewedstrijd in Heemskerk, eindigde met een ticket voor het Europees kampioenschap. Samen met haar 14-jarige hengst Fontus maakt ze zich nu op voor de EK in oktober, waar ze mag uitkomen voor Nederland.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het COA wil de opvang van 30 jonge asielzoekers in Hotel Zeebergen in Bergen nog een half jaar verlengen. De alleenstaande minderjarige vreemdelingen die het COA hier opvangt zouden dan tot juni 2027 kunnen blijven. Het college van Bergen is van plan om in te stemmen met het plan van COA. De jonge asielzoekers werden eerder in Egmond binnen en kortstondig in de Rijp opgevangen. De politie heeft woensdagmiddag een grote verkeerscontrole gehouden in Broek op Langedijk. Automobilisten, bestuurders van bestelbusjes en gebruikers van scooters en fatbikes werden gecontroleerd. Daarbij zijn diverse bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor een verkeerd vervoerde of verkeerd bevestigde lading. Bij scooters en fatbikes controleerde de politie onder meer hoe hard ze konden rijden. Dijk het Waard en Meld Misdaam Anoniem starten een campagne tegen explosiegeweld. Inwoners, ondernemers en jongeren krijgen informatie over signalen die kunnen wijzen op de voorbereidingen van een explosie, zoals verdacht gedrag rond woningen of de verkoop van zwaar vuurwerk. De campagne moet ervoor zorgen dat zulke signalen eerder worden herkend en gemeld. Dat kan ook anoniem. In Heerhugowaard zijn de laatste jaren regelmatig aanslagen op woningen. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen een man van 61 uit Oud-Kaspel voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer thuis werden bijna 50.000 afbeeldingen gevonden. De man zegt spijt te hebben. Hij heeft na zijn aanhouding hulp gezocht voor een behandeling. De man leeft volgens de reclassering in een sociaal isolement en raadt een celstraf af. Over 2 weken is de uitspraak.
8: Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Boksclub Vermooy trapt het nieuwe seizoen af op dinsdag 1 september. Wie altijd al eens heeft willen boksen is van harte welkom om een gratis proefles te volgen in Dorpshuis de Hanswijk in Egmond aan de Hoef.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Ook dit jaar weten duizenden wandelaars de weg naar de Fjordtour Egmond weer vroeg te vinden. Voor de 12e editie op vrijdag 27 en zaterdag 28 november staat de teller inmiddels op 10.000 inschrijvingen. De Family Walk van 6 kilometer op zaterdag is zelfs al volledig uitverkocht.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De dorpsraad van Schermerhoorn houdt waarschijnlijk op te bestaan. Het huidige bestuur stopte eind oktober mee en er staan geen opvolgers klaar. Daarmee zou de oudste nog actieve dorpsraad in de gemeente Alkmaar verdwijnen. Volgens de dorpsraad van Schermerhoorn voelen dorpelingen er weinig voor om actief te worden voor een dorpsraad waar de gemeente Alkmaar toch nauwelijks naar luistert. De politie heeft woensdagmiddag een grote verkeerscontrole gehouden in Broek op Langedijk. Automobilisten, bestuurders van bestelbusjes en gebruikers van scooters en fatbikes werden gecontroleerd. Daarbij zijn diverse bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor een verkeerd vervoerde of verkeerd bevestigde lading. Bij scooters en fatbikes controleerde de politie onder meer hoe hard ze konden rijden. Pieter Dijkman van Marken Binnen keert terug in de Provinciale Staten van Noord-Holland. De VVD'er wordt maandag beëdigd als opvolger van Bas de Wit. Die wethouder wordt een medemblik. Dijkman was eerder wethouder in Alkmaar en korte tijd statenlid. Binnen de VVD krijgt hij natuur en water. Daarmee krijgt hij onder meer een rol in de discussie over de toekomst van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer, die de gemeente willen opheffen. Station Castricum is sinds woensdag officieel een buitenpoort. Om dat te openen kwamen gedeputeerde Jeroen Olthof en de NS-directeur naar Castricum. Vanaf het station wijzen nieuwe borden en routes bezoekers rechtstreeks naar onder meer het Noord-Hollands Duinreservaat. Castricum is de 3e buitenpoort van Nederland. De gemeente hoopt dat meer bezoekers daardoor met de trein komen in plaats van met de auto, aangezien de parkeerproblemen groeien. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek introduceert in september 2 nieuwe aquasportlessen voor verschillende doelgroepen. Vanaf maandag 7 september kunnen kinderen van 8 tot en met 13 jaar deelnemen aan Aquafun for Kids. Op dinsdag 22 september start Hydropower, een intensieve aquasportles waarin kracht, conditie en zwemmen worden gecombineerd.

0: @velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woningen over Asselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

gewoon zo'n lekker zoetsappig liedje uit de jaren 80. Nancy Boyd en de Capellos en Let's Hang On in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag 3 september van het jaar 2026. Tot aan 6 uur gaan we je oren verwennen met leuke muziek, want daar heb jij recht op na een lange werkdag. Is hier Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Tot aan 6 uur. Good Afternoon.

En toen werden ze opeens bekend naar dit nummer, niet of nooit geweest, hier in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Nu met Bluff. Hier is De Blauwe Ruis.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kun jij zingen, dansen of acteren? Of lijkt het je vooral leuk om dat te leren? Musical theatergroep De Hanswijks zoekt nieuwe spelers van 12 tot en met 19 jaar. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Meedoen? Jongeren van 12 tot 19 jaar kunnen zich aanmelden voor de introductieperiode en audities via www.hanswijkers.nl onder het kopje aanmelden.

Katy Perry mocht ook niet ontbreken in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag met Never Really Over. We gaan nu naar The Farm, scoorde 1 hit in de jaren 90. Maar wel een hele leuke, ik denk ik pak hem er weer eens bij. Dit is All Together Now.

Mosley. En Crazy. Een tijd geleden dat ik deze hoorde op de radio, denk, laten we hem weer eens een keertje draaien. Geldt niet voor de volgende Coldplay, die zijn regelmatig op de radio te horen. Nu doen ze dat samen met Little Sims en Burna Boy en Alina. It is We Pray in the Good Afternoon Show.

0: let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits.

0: Vrijdag Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen is de vertraging 5 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot 10 minuten oponthoud. De N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De dorpsraad van Schermerhoorn houdt waarschijnlijk op te bestaan. Het huidige bestuur stopte eind oktober mee en er staan geen opvolgers klaar. Daarmee zou de oudste nog actieve dorpsraad in de gemeente Alkmaar verdwijnen. Volgens de dorpsraad van Schermerhoorn voelen dorpelingen er weinig voor om actief te worden voor een dorpsraad waar de gemeente Alkmaar toch nauwelijks naar luistert. In Heerhugowaard is een voetganger ernstig gewond geraakt bij een aanrijding. Het ongeluk gebeurde woensdagavond vlak voor 9:30 op de middenweg ter hoogte van de Molenweg. Daarbij werd een vrouw bij het oversteken aangereden door een auto. Vanwege de ernst van de verwondingen werd groot alarm geslagen. Ook een traumahelikopter is afgeroepen. De politie besloot de bestuurder van de auto aan te houden. Inwoners van Dijk en Waard zijn nog altijd positief over de veiligheid in hun buurt, maar zien hun woonomgeving vaker achteruit gaan. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor. 15% vindt dat de buurt achteruit gaat. En ook de tevredenheid over de politie is afgenomen. Verkeersoverlast blijft het grootste probleem. Vooral in de Rivierenwijk en het stadshart van Heerhugowaard zijn inwoners minder positief. Rijkswaterstaat gaat de beschadigde spitsstrook op de A9 bij Heilo herstellen. De reparatiewerkzaamheden staan gepland voor dinsdag 8 en woensdag 9 september. Een smalle scheur in het asfalt van de spitsstrook op de A9 zorgt er al 1,5 maand voor dat deze rijbaan afgesloten is. De scheur is zo'n 100 meter lang en werd veroorzaakt door een kapotte aanhanger. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

En Marie samen met Shania Twain en Unhealthy hier bij Radio 80. We gaan terug in de tijd met Te Pauw. Hier is Heart and Soul in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Art Gallery Tabenk aan de Plein in Bergen organiseert een ochtendmodel tekenen en driedimensionaal kleischetsen. Het evenement is bedoeld voor zowel beginners als ervaren tekenaars. Deelnemers mogen eigen materialen meenemen. Wie dat niet heeft, kan ter plekke materiaal huren of kopen. Van klei tot houtskool en papier. De deuren zijn open vanaf 9 uur 's morgens. De sessie loopt van 9:30 tot 12 uur. Aanmelden kan via judith@gmail.com.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En dat was de titel Repeat It. We maken ons op voor het nieuws van 5 uur. Zijn zo weer terug met deel 2. Blijf lekker luisteren.
1: All I want is somebody that's gonna love me for me. Somebody I can love for them.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Boulevardesveen is de vertraging 5 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot. 20 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd. Daardoor is de spitsstrook dicht. Op de N235 Amsterdam richting Purmerend. Tussen het Schouw en Ilpendam 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met

It's a Kind of Magic in deel 2 van de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Shakira. Doe het samen met Burna Boy. Hier is Die Die. Blijf lekker luisteren. Tot aan 6 uur op deze donderdag.

The Boots is Carrigal. Met Oasis en Wonderwall. Ze zijn weer helemaal terug. Wie had dat ooit gedacht? Ze hadden zoveel ruzie met elkaar. Ze konden elkaar niet meer luchten of zien. Hebben 2 of 3 decennia elkaar niet meer gesproken. En nu treden ze weer op. Ja, zo kan het gaan, hè? We gaan nu luisteren naar George Michael en Amazing.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De hoeverveiling is dit jaar op 7 november. Tijdens deze gezellige en enerverende avond in de Hanswijk worden zo'n 200 kavels door de veilingmeesters Gerard, Samantha en Gerard op ludieke wijze aan de man gebracht.

Ariana Grande en Thank You Next hier bij Radio 80. We dalen af in de tijd naar het begin jaren 90. Toen waren daar de Four Non Blondes, scoorde één hit in Nederland, maar wel een echte enorme knijter van een hit. Iedereen kent hem nog. Hier zijn de Four Non Blondes nogmaals en What's Up.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam voor Hilversum 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer 20 minuten oponthoud. Daar is de spitsstrook dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Amstel 10 minuten. Op de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het COA wil de opvang van 30 jonge asielzoekers in Hotel Zeebergen in Bergen nog een half jaar verlengen. De alleenstaande minderjarige vreemdelingen die het COA hier opvangt zouden dan tot juni 2027 kunnen blijven. Het college van Bergen is van plan om in te stemmen met het plan van COA. De jonge asielzoekers werden eerder in Egmond binnen en kortstondig in de Rijp opgevangen. De politie heeft woensdagmiddag een grote verkeerscontrole gehouden in Broek op Langedijk. Automobilisten, bestuurders van bestelbusjes en gebruikers van scooters en fatbikes werden gecontroleerd. Daarbij zijn diverse bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor een verkeerd vervoerde of verkeerd bevestigde lading. Bij scooters en fatbikes controleerde de politie onder meer hoe hard ze konden rijden. Dijk en Waard en Meld Misdaam Anoniem starten een campagne tegen explosiegeweld. Inwoners, ondernemers en jongeren krijgen informatie over signalen die kunnen wijzen op de voorbereidingen van een explosie, zoals verdacht gedrag rond woningen of de verkoop van zwaar vuurwerk. De campagne moet ervoor zorgen dat zulke signalen eerder worden herkend en gemeld. Dat kan ook anoniem. In Heerhugowaard zijn de laatste jaren regelmatig aanslagen op woningen. Pieter Dijkman uit de Markerbinnen keert terug in de Provinciale Staten van Noord-Holland. De VVD'er wordt maandag beëdigd als opvolger van Bas de Wit, die wethouder wordt in Medemblik. Dijkman was eerder wethouder in Alkmaar en korte tijd statenlid. Binnen de VVD krijgt hij natuur en water. Daarmee krijgt hij onder meer een rol in de discussie over de komst van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer, die de gemeente willen opheffen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Living the Tears. In de jaren 70 scoorden ze een hit mee. En ook begin jaren 90 vanwege een autoreclame. Je hoorde de driver's seat. We gaan nu luisteren naar Train. Samen met Ashley Monroe. Hij is zo leuk. Hier is Bruises in de Good Afternoon Show. Bij Radio 80.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het is me nogal een historie. 102 jaar al bestaat de Bolenkrocht Tennispark aan de Kruisweg. Een van de fraai en kenmerkende Bergense laantjes. En het park met vier banen is omzoomd door bomen en huizen met mooie rode dakpannen en met bomen. Het park en de buurt zijn met elkaar vergroeid met wederzijds respect.

Kate Bush en de Cloudbusting. Bedankt je weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van donderdagmiddag 3 september. Zometeen veel plezier met Frank Ruiters en de donderdag.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen is de vertraging 20 minuten. Er staat een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1. De spitsstrook is daardoor dicht. Op de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens 5 minuten oponthoud. En op de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsenbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews

0: ce? Zicea DJ Nay. And I've got to find a way. En we zijn er weer. Yay!
1: Oh,
0: wat heerlijk dat je er bent.
1: De donderdagdate.
0: Dit is de donderdagdate en dat betekent veel good muziek, maar ook gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven.
2: De donderdagdate is gezondheidsnieuws radio.
0: Jij krijgt vandaag ook weer de tools om gezonder te leven met vandaag. Een gesprek met Tim Kos, automoleculair therapeut, over de oorzaken van laaggradige ontstekingen. Evert Berkelaar geeft tips voor een gezond ontbijt. Gesprek met biohacker Govert Viergever over het bevorderen van de spijsvertering en wat er komt uit DNA-testen. En we spreken met Els Cornelis, ook zij is automoleculair therapeut. En ze heeft wat meer adviezen voor de optimale mondgezondheid. Tussendoor hoor je gezondheidsnieuws en dus lekkere feel-good muziek. Dus ga er lekker voor zitten, want dit is hem. De donderdagdate voor jou.

0: Ze klinkt een beetje als Madonna, maar het is iemand anders. Benitez is de producer en dit was Elisa Ferrero. En hun Who Found Who bij de donderdag date.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Uit een onderzoek blijkt dat mensen zonder diabetes heel verschillend kunnen reageren op precies dezelfde maaltijd. Ook al eten ze die op twee momenten met maar een week ertussen. Hun bloedsuikerwaarden gingen soms flink omhoog of omlaag, zonder dat er een duidelijke reden voor was. De onderzoekers gebruikten glucosemeters die continu meten en zagen dat de verschillen niet goed te verklaren waren door dingen als de hoeveelheid koolhydraten die er in het eten zaten, hoeveel iemand at of hoeveel hij of zij had bewogen. Dit betekent dat zelfs bij gezonde mensen bloedsuikerwaarden behoorlijk kunnen schommelen. En dat maakt het lastig om op basis daarvan persoonlijke voedingsadviezen te geven die echt betrouwbaar zijn. Er spelen waarschijnlijk veel meer factoren mee, zoals de volgorde wanneer je iets eet. Dus misschien eerst groente of eerst brood. Hoeveel je beweegt na de maaltijd. Hoe je hebt geslapen. En zelfs je darmbacteriën. Het idee dat je met een glucosemeter precies kunt bepalen welk eten voor jou persoonlijk het beste is, lijkt dus nog wel te simpel gedacht. De onderzoekers benadrukken dat we eerst veel beter moeten snappen hoe al die factoren samenwerken, voordat we echt zinvolle persoonlijke voedingsadviezen kunnen geven op basis van de reactie van je bloedsuiker. En afvalmedicijnen zoals Ozempic werken goed, maar bij sommige mensen slaat het door. Ze verliezen niet alleen vet, maar ook veel spieren. Vooral ouderen of mensen met nier- en leverproblemen moeten oppassen, want spiermassaverlies kan leiden tot zwakte sarcopenie. De oplossing: extra eiwitten eten en aan krachttraining doen tijdens de behandeling met dat Ozempic. En zometeen met de moleculair therapeut Tim Kors. Hij vertelt over iets wat je heel vaak hoort: laaggradige ontsteking. Ja, wat kunnen nu precies de oorzaken zijn? Tim gaat ons informeren. Dat straks.

0: Dit is Tim Kors.
1: Hallo Tim.
2: Dag Frank.
1: Goed je weer te spreken.
2: Eens gelijks.
1: Vanavond gaan we even in op laaggradige ontstekingen. Die kunnen volgens mij heel veel verschillende oorzaken hebben, maar zijn zeer ongunstig.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Wat voor informatie kun jij erover met ons delen?
2: Nou ja, het is een gespreksonderwerp wat ik heel vaak probeer uit te leggen aan mijn patiënten. Wat je ook heel veel terugziet bij patiënten met langdurige klachten. En vaak ook een van de hoofdproblemen biochemisch gezien. De klachten die samenhangen met low-grade inflammation zijn bijvoorbeeld natuurlijk vermoeidheid. Onverklaarbare spierpijn door het lichaam, gewrichtspijn. Depressie of angstklachten, hoofdpijnklachten, slaapproblemen, keelpijn zonder duidelijke aanwijzing, griepgevoel zonder koorts, hoor je ook veel terug. Prikkelgevoeligheid voor lichtgeuren of geluid en vaak ook concentratie- en geheugenproblemen. Die kunnen allemaal samenhangen eigenlijk met dat fenomeen low-grade inflammation. Dat is eigenlijk een immuunsysteem wat in een soort een bepaald gedeelte van het immuunsysteem wat in een soort overdreven ontstekingstoestand blijft hangen.
1: En een van de oorzaken kan zijn dat je of heel veel stress hebt, of dat die poortjes in de darmen klein.
2: De oorzaken die kunnen heel divers zijn. Ja. Maar ik probeer inderdaad altijd uit te leggen dat er wel echt een paar hoofdoorzaken zijn. En dat low-grade inflammation, wat je natuurlijk ook ziet met COVID. Vaak is een bacterie of een virus de hoofdoorzaak waarom zo'n immuunsysteem in een soort overdrijf terecht kan komen, waardoor het eigenlijk te veel ontstekingsstofjes produceert. En wat het blijft doen, terwijl het gevaar eigenlijk al geweken is, hè, vaak is de infectie dan al weg, maar die ontstekingen blijven maar doorrazen. Dat is vaak een hoofdoorzaak. Mm-hmm. De darmen en het microbiome, dus de samenstelling van de darmbacteriën en de leaky gut, spelen ook een belangrijke hoofdrol. Het stresssysteem, dus een uitgebalanceerd stresssysteem, een uitgeput stresssysteem of juist een verhoogde stress, hè, dus verhoogde cortisol aanmaak, speelt vaak een hoofdrol. Maar je hebt natuurlijk ook nog een beetje de medespelers, hè, zoals bijvoorbeeld overgevoeligheidsreactie, voeding of mensen die te veel alcohol drinken of transvetten of bloedsuikerspiegeldysregulatie, insulineresistentie, roken, verstoorde omega 6, omega 3 balans, te veel gifstoffenbelasting, wat natuurlijk een steeds groter wordend probleem is. Implantaten zelfs kunnen ook een rol spelen bij sommige mensen. Laaggradige, of tenminste inflammatie die vanuit de mond komt. Hè, tandvleesproblemen of verborgen holtes in de mond die problemen veroorzaken. Mensen die bijvoorbeeld trauma hebben meegemaakt. Mensen die chronisch te weinig slaap hebben. Hersentrauma speelt ook een belangrijke rol. Dus mensen die hersenschudding hebben opgelopen. Kortom, ja, veel. Er kan een soort perfect storm ontstaan waarom dus die laaggradige ontstekingen maar blijven doorgaan. Dus vaak zijn er meerdere factoren bij betrokken, waardoor patiënten in zo'n laaggradige ontstekingstoestand blijven hangen.
1: Ja.
2: Probeer je eigenlijk uit te zoeken om te kijken, ja, waar ligt dat dan aan? Wat is dan die perfect storm? En wat kun je daar dan aan doen? En je probeert dan de hoofdproblemen vaak als eerste aan te pakken. En dat bedoel ik dan mee het stresssysteem, het immuunsysteem, eventueel verborgen infecties, hè? Maar ook de darmen en leaky gut natuurlijk.
1: Ja, en de grootste gemene deler is dus waarschijnlijk, je moet je stress balanceren. Je moet goed letten op je voeding en dat je niet de stoffen binnenkrijgt waar jij gevoelig voor bent.
2: Ja.
1: Laat alcohol links liggen.
2: Ja, nou ja, goed, en een goed onderzoek doen. Hè. Wat is er? Wat speelt er dan precies? Waar kun je bewijs voor vinden? In welke mate heb je tekort aan omega 3? Je zou bijvoorbeeld een speekseltest cortisol kunnen doen voor uitputting van het stresssysteem in kaart te brengen. Je kan natuurlijk testen doen naar de samenstelling van darmbacteriën en leaky gut. En dan kun je daar kijken of dat een belangrijke rol speelt. Je kan kijken naar voedselovergevoeligheidsreacties in het bloed om te kijken of daar specifieke problemen zitten. Dus ook probeer je eigenlijk een kaart te brengen waar je eigenlijk bewijsstukken voor kan vinden middels onderzoek. En vanuit daar ga je eigenlijk een plan opstellen.
1: Ja, en stel dan dat er sprake is van een dysbiose en een parasitaire infectie. En met van die eencellige die heel veel, bij heel veel Nederlanders trouwens voorkomen. Zoals blastocytus of...
2: Gentamoeba.
1: Ja, fragilis, ja. Wat is dan het behandelplan?
2: Nou ja, het behandelplan is natuurlijk voedingsaanpassingen. Dus in ieder geval voedingsstoffen weglaten waar je opnieuw goed op reageert. Waar het immuunsysteem op reageert. De darmwand ook kan helen. En je wil eigenlijk de slecht ontsteking bevorderende micro-organismes of parasieten of bacteriën, die probeer je of te vernietigen, om het simpel te zeggen, hè, met bacteriedodende of parasitair dodende middelen. Of je probeert dusdanig aan de knop te draaien dat je de goede bacteriën dusdanig verhoogt dat dat probleem op die manier opgelost wordt. Of je doet het beide. Beetje afhankelijk van wat de situatie is.
1: Ja. En dat lijkt me trouwens een lange weg, hè, om dat om te buigen. Of is dat snel te doen? Dat lijkt mij niet.
2: Ja, dat kan soms snel gaan en soms duurt het langer. Klopt, ja. Maar gemiddeld genomen heb je toch wel binnen 3 en 6 maanden... kun je toch wel behoorlijk veel stappen zetten, hoor. Dat is gemiddeld genomen wat wij in de praktijk terugzien.
1: 3 en 6 maanden?
2: Ja, ja, tussen 3 en 6 maanden kun je echt veel doen.
1: Ja. Ja, moet je dan die antiparasitaire middelen langdurig ook slikken al die tijd? Of zeg je nee?
2: In principe, we geven het als een kuur. Maar parasieten zijn een van de lastigste dingen om weg te krijgen, zien wij in de praktijk. Dus we zeggen ook wel dat combinatietherapie van parasitaire, antiparasitaire middelen via de huisarts en eventueel natuurlijke antiparasitaire middelen, dat blijkt op dit moment nog het beste te werken.
1: Ja. Ja, dus als je dus die klachten merkt, hè, zeg maar die vermoeidheid en allerlei rare dingen die
2: ja,
1: niet...
2: Ja, een beetje dat ontstekingsbeeld. Hè, onverklaarbare pijn, gewrichtspijn, spierpijn, ja, hoofdpijn, inspanningsintolerantie. Al die vage klachten die waarschijnlijk niks met elkaar te maken lijken te hebben. Mm-hmm. De gemene deler is vaak toch dat laaggradig ontstekingsbeeld. Wat overigens geen auto-immuunziekte is, maar is eigenlijk een ander soort ontstekingsbeeld wat ontstaat, wat uiteindelijk wel kan leiden tot auto-immuniteit. Dus het is wel een co-activatie tussen laaggradige ontsteking en auto-immuunziektes, maar het is niet hetzelfde. Nee. Nee. Nog vaak worden die dingen op één hoop gegooid, vandaar dat ik dat apart nog even benoem.
1: Ja. Even als laatste vraag, bij hoeveel procent van jouw cliënten of patiënten vind jij dat dit probleem toch wel aan de hand is?
2: Nou, je ziet het heel veel terug. We zien heel veel patiënten, dus wij zijn heel specifiek georiënteerd ook op het beeld chronisch vermoeidheidssyndroom. En eigenlijk al die symptomen die horen bij laaggradig ontsteken. Dus ja, bij onze praktijk zijn is dat eigenlijk ons hoofdprobleem waar we ons mee bezighouden. Dus wij zien het relatief natuurlijk veel terug op die manier. Dus bij onze praktijk praat je over, ik denk, minimaal 75% van de patiënten waar het een rol speelt.
1: Ja, flink.
2: Ja.
1: Nou, dankjewel voor de informatie, Tim.
2: Ja, graag gedaan, Frank.

0: cool plaatje. Lijkt een beetje Rodney Franklin in The Groove, maar het is van de band Shock Attack. Wel bekend natuurlijk, hè. En dit heet Stepping. En voor Tim Kos hoorde je trouwens ook nog Cameo met Candy.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Ginseng helpt mensen om te herstellen na een beroerte. Vooral bij 65-plussers. Uit een groot Chinees onderzoek, de Panda-studie, bleek dat oudere patiënten met ginseng 3 keer meer kans hadden om weer zelfstandig te worden in vergelijking met een placebo. Jongere patiënten hadden ook voordeel van ginseng, maar minder, 80% meer kans op herstel. Ouderen hebben vaak meer last van blijvende problemen na een beroerte, maar ginseng lijkt dus extra effectief voor hen. De deelnemers kregen 3 maanden lang elke dag een middel met ginseng saponinen, of kwijtsaintong heet dat. Ginseng kan dus een belangrijke hulp zijn, vooral voor ouderen na een beroerte. Een hogere eiwitinname helpt oudere mensen met diabetes en beginnende spierafname om hun spiermassa te behouden en beter te bewegen. In het onderzoek aten sommige deelnemers meer eiwit dan normaal. Wordt aanbevolen, namelijk dat is 1,5 gram per kilogram lichaamsgewicht. Terwijl anderen juist minder eiwit kregen. Na 12 weken bleek dat de groep met meer eiwit sterker werd en geen spiermassa verloor. Terwijl de andere groep juist spiermassa kwijtraakte. De mensen die meer eiwitten aten scoorden beter op tests zoals knijpkracht, loopsnelheid en balans. Dit laat zien dat de gebruikelijke eiwitaanbeveling van 0,8 gram per kilogram per dag eigenlijk te laag is voor ouderen die hun spieren willen behouden. Oudere mensen hebben meer eiwitten nodig dan jongeren om hetzelfde effect te bereiken, omdat hun lichaam minder efficiënt eiwit verwerkt. Eerder onderzoek laat zien dat zelfs 1,6 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag nog meer voordelen kan opleveren voor spiermassa en kracht. Kortom, wie ouder wordt, doet er goed aan om wat extra eiwitten te eten, vooral als je fit en sterk wil blijven. Zo dadelijk hier. Even Berkelaar. De man die alles weet over de paleo-leefstijl. Over wat is nou precies een gezond ontbijt.

0: leidende bas. Kenny G en How You Doing. En daarvoor hoorde je Bruno Pagan.
1: Hey lady.
0: And You Turn Me On. Evert Berklaar is er nu. Hallo Evert.
2: Hoi Frank.
0: Ik ben benieuwd wat jij adviseert qua ontbijt. Wat een heel goed gezond ontbijt is dat ook past bij paleo-principes.
2: Ja. Een goeie. Want inderdaad, veel mensen hebben daar aanvankelijk een beetje moeite mee. Wat ik op zich in zijn algemeenheid aanraad is om wat verschillende dingen uit te proberen. En dan een beetje voor te borduren op datgene wat goed bevalt. Kijk, mensen verschillen in hun dagbesteding. Sommige mensen hebben het gros van het werk aan het begin van de dag, of juist andere mensen aan het eind van de dag. Dus ook de voedingsstofbehoefte kan per persoon verschillen. En dat zijn dingen die je dan uitprobeert. Sowieso een van de dingen waar een goed ontbijt aan moet voldoen, wat mij betreft, is dat het laag glycemisch is. Dus dat het niet meteen je bloedsuiker doet pieken omhoog. Dus koolhydraten mogen natuurlijk in het ontbijt zitten, maar niet van die hyperglycemische koolhydraten zoals witte boterham met hagelslag.
0: Ja.
2: Dat had je wel gedacht dat ik daar
0: inderdaad
2: tegen was.
0: Ja.
2: binnen de paleo-principes, hè, daar past eigenlijk bijvoorbeeld het eten van iets met eieren in. Maar daar past ook in bijvoorbeeld een hand noten met wat fruit. Of een smoothie gemaakt van vette melk, zoals kokos. En daarin kan je wat mij betreft rustig wat rauwe eieren in tikken. En dat dan even pureren, eventueel met een smaakmaker, zoals cacao. Dan krijg je een beetje een bounty-achtig kokos,
0: ja,
2: weet je wel,
0: eiensmaakje.
2: En die eieren maken juist die smoothie een beetje luchtig. Een beetje zoals een milkshake-substantie. Maar goed, veel mensen vinden dat wennen of zijn daar een beetje tegen. Maar bijvoorbeeld fruit met noten is een combinatie van koolhydraten met vooral wat vetten. En dat doet natuurlijk iets anders met je lijf dan bijvoorbeeld ik zeg maar wat eieren met spek in de ochtend. Dat is vooral eiwitten en vetten zonder dan die koolhydraten. En door bijvoorbeeld die twee dingen allebei uit te proberen, kom je erachter wat bij jou het beste past. Ik vind het natuurlijk wel belangrijk dat mensen aan het eind van de dag voldoende eiwit binnen hebben genomen. En daar kan je al 's morgens mee beginnen, maar dat hoeft van mij niet per se. Binnen paleo 2.0 zou ik zeggen volle kwark mag daarbij. Dus je hebt paleo, die sluit eigenlijk zuivel uit. Hè? En paleo 2.0 ja, keurt zuivel toe, om het zo te zeggen, mits je dat goed kan verteren. En in mijn persoonlijke situatie, ik kan dat uitstekend verteren. Dus ik eet toch wel 3 keer in de week een flinke bak kwark. Er zijn dan 400 gram volle kwark pak ik dan. En daar doe ik wat haver, of eigenlijk een zelfgemaakte granola met onder andere haver. Dat noem ik ook granola 2.0, staat op mijn website, dat recept.
0: Okay.
2: Daar kan ik ook kokos in doen of gepofte spelt vind ik ook lekker daarbij. En een beetje honing. En dan maak ik daar een lekker ontbijt van. En ook dat is weer qua gevoel in je buik helemaal anders. En ook gevoel wat qua energie die het geeft compleet anders. Dus ik raad vooral aan om mensen dat uit de verschillende paarden verschillende dingen uit te proberen. En op een gegeven moment bevalt er iets goed. Kijk, ik vind variatie erg belangrijk, maar ik vind het nog belangrijker dat mensen gezond eten en dat lang vol kunnen houden. En de meeste mensen kunnen een beetje hetzelfde ontbijt gemakkelijker volhouden dan 5 keer in de week een ander ontbijt pakken.
0: Dat denk ik dus ook, ja.
2: Ja, precies. Dus wat ik vaak naartoe werk is gewoon een gezond ontbijt ontwikkelen, samen met de klant bedenken. En dan zeg ik gewoon, doe dat op alle werkdagen bijvoorbeeld.
0: Ja,
2: en de dagen dat je niet werkt, pak je iets. Kijk, sommige dagen moet ik vroeg weg. Dan ben ik meer van zo'n smoothie. Andere dagen, of ik ontbijt niet. Hè, ook dat is een mooie keus. Een beetje intermittent fasting stijl.
0: Mm-hmm.
2: Maar zo heb ik eigenlijk gekoppeld aan mijn dagactiviteit, heb ik eigenlijk een paar ontbijtjes waar ik uit kies. En daarmee doe ik het supergoed. Op vakantie laat ik dat los. Kom ik weer thuis, weet ik precies wat ik moet doen. En daarom kan ik het duurzaam volhouden.
0: Ja. En dan bedoel je ook dat je even kijkt of je dan inderdaad het goed volhoudt, dat je niet om een uur of 10 of 11 een enorme drang krijgt om weer wat te gaan eten. Maar dan moet je tot minimaal 1 uur wel volhouden dat je eigenlijk niks extra eet, behalve misschien een kopje koffie, kopje thee.
2: Ja, ja, dat is absoluut mijn uitgangspunt ook om, om gewoon niks te eten na mijn ontbijt tot aan de eerstkomende maaltijd. En daarin verschillen dus mensen wat ze nodig hebben in de ochtend om te kunnen overbruggen tot aan de volgende maaltijd. Want snacken, ja, daar ben ik in principe op tegen. En met snacken bedoel ik niet eens alleen maar chips eten, maar ook gewoon een tussendoortje pakken tussen je ontbijt en je lunch. Is gewoon niet nodig. En ik ben helemaal met je eens, een kop koffie met dan het maximum van 3 per dag. Ja. Een kop koffie mag daar gerust tussen. Dat is helemaal prima.
0: Lijkt me ook, schijnt ook je lever te helpen en te ontgiften.
2: Zeker, kijk, die hele donkere dingen zoals cacao en koffie, dat bevat juist heel veel antioxidanten. En die heeft de lever bijvoorbeeld nodig om natuurlijk zijn werk te doen in het ontgiften. Absoluut.
0: Ja, ja. Dus kort gezegd, een goed ontbijt heeft niet van die snel verteerbare suikers. Want dan krijg je misschien om 11 uur zo'n enorme drive om weer je bloedsuiker te gaan verhogen. Maar die bevatten ook flink wat eiwit en vet in bepaalde verhoudingen. En je kan best elke ochtend hetzelfde ontbijt nemen als het voor jou makkelijk is, als het maar past bij dat, dat het gezond is en dat je dat lang volhoudt, zeg maar, zonder extra te gaan eten.
2: Juist, ja. Ja. Dat is een goede samenvatting.
0: Oké. Nou, mooi, Evert. Dankjewel voor het meedenken. En wij weten wat we gaan doen in de ochtend.
2: Mooi. Oké. Gelukkig. Eet smakelijk.
0: Ja, dankjewel. Tot de volgende keer.

0: Dit zijn de mannen van de band Heatwave. Ik ken ze eigenlijk alleen van het nummer Boogie Nights. Dit was This Night We Bell. Dat is dan een mooie ballad, hè?
1: Gezondheidsnieuws.
0: Oudere mensen die last hadden van nachtelijke beenkrampen hadden daar minder last van toen ze vitamine 2 gingen, K2 gingen slikken. In het onderzoek kregen 199 mensen van 65 jaar of ouder of vitamine K2 of een placebo gedurende 8 weken. De mensen die vitamine K2 namen, die gingen van gemiddeld 2,6 krampen per week naar minder dan 1 per week. En bij de groep die het placebo kreeg, werden de krampen juist iets erger. Niet alleen kwamen er minder krampen voor in de vitamine K2 groep, maar ze waren ook minder pijnlijk en ze duurden minder lang. De onderzoekers zeggen dat vitamine K2 dus veilig en effectief kan zijn voor mensen die 's nachts vaak beenkrampen hebben. En mij staat bij dat ook magnesium, het mineraal magnesium, kan helpen. Maar ja, dat is natuurlijk een andere groep die daar misschien tekort aan heeft. Alright, meer gezondheidsnieuws ligt allemaal voor me. Echt blaadjes vol, dus ik moet bijna een beetje selecteren van wat wel, wat niet. Nou, dat komt allemaal straks weer verder in het tweede uur ook. Dit ken je vast wel, hè? Dit is de band Tabs. En het nummer My Forbidden Lover in de lange versie. En we draaien er dan ook nog even eentje even heel snel.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Welkom terug.

0: is het tweede uur van de Donderdag Date. De Donderdag Date. Frank, meteen maar even wat nieuws lezen, denk ik.
1: Ja.
0: Gezondheidsnieuws. Een wetenschappelijke studie onderzocht of omega-3 vetzuren uit visolie kunnen helpen bij depressie. 60 mensen met een ernstige depressie deden mee en kregen 12 weken lang dagelijks visolie of een placebo. De visolie bevatte 3 gram EPA en DHA, dat zijn de actieve omega-3 vetzuren uit vis. De deelnemers die visolie kregen voelden zich na 4 weken al duidelijk beter dan de groep die een placebo kreeg. Dit verschil werd alleen maar groter in weken 6, 8 en 12. Ook bleek uit bloedonderzoek dat de omega-3-niveaus in hun rode bloedcellen waren gestegen. De onderzoekers concluderen dat omega-3 een positieve invloed kan hebben op de stemming bij mensen met een depressie. Omega-3-vetzuren zitten van nature in vette vis, visolie en in bepaalde algen. Maar veel mensen krijgen er via hun voeding te weinig van binnen. Daarom kan aanvulling via supplementen voor sommigen zinvol zijn. Meer onderzoek is nodig, maar dit is in ieder geval veelbelovend. Ja, meer nieuws komt er dus aan natuurlijk. Ook straks hier biohacker Govert Viergever. Over DNA-testen en je spijsvertering. En deze keer sowieso uit duizenden, denk ik. Heerlijk. Cool in the Gang en Big Fun.

0: Donderdagdate, daar luister je naar.
1: De Donderdagdate!
2: De Donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
0: En daarin nu?
1: Gezondheidsnieuws.
0: Oudere mensen met gehoorverlies bleken vaak een lager niveau van de stof NAD+ in hun bloed te hebben. Onderzoekers ontdekten dat mensen zonder gehoorproblemen gemiddeld hogere NAD+-waarden hadden dan mensen met ouderdomsgehoorverlies. Voor elke toename van NAD+ in het bloed daalde het risico op gehoorverlies een beetje. NAD+ is een stof die helpt bij de energieproductie in onze cellen en lijkt dus belangrijk voor goed gehoor op latere leeftijd. Onderzoekers denken dat voldoende NAD+ mogelijk kan helpen om ouderdomsgehoorverlies te voorkomen of te vertragen. Je kunt je NAD+ niveau mogelijk verhogen door regelmatig te bewegen, gezond te eten en voldoende te slapen. Daarnaast kunnen ook supplementen helpen zoals nicotinamide riboside of NR en nicotamide mononucleotide NMN. Ja, alles meer onderzoek nodig om te zien of die rechtstreeks die NAD+ gehaltes echt boosten. Nou, dan Govert Viergever zit al klaar, komt zo. Over dus de relatie tussen DNA-tests en hoe je spijsvertering bij jou uniek loopt. En hoe je daarmee rekening gaat houden. Ja, en dit is ook zo'n opzwepend lekker nummer. Met een intro dat 71 seconden duurt. Dan moet ik nog 40 seconden vol praten. Dat weet ik niet. Nou, dat mag jij doen. Village People, je kent ze allemaal van YMCA en In the Navy. En dit is zo'n lekker opzwepend nummer. Wat je ook doet, you can't stop the music. Dat is echt onmogelijk. Luister maar.

0: Govert Viergever is weer in ons programma. Welkom, Govert.
1: Dankjewel, Frank.
0: Ja, voor iedereen geldt natuurlijk dat je eigenlijk iets anders zou moeten eten om je spijsvertering zo optimaal mogelijk te krijgen. En wat bij de ene goed valt, kan de ander gewoon niet zo goed verdragen. En dat kan je merken aan darmklachten of winderigheid of dat soort problemen. Maar hoe kom je nou achter het persoonlijke voedingsprogramma dat eigenlijk optimaal bij je past?
1: Ja, nou dat is allereerst al een heel brede vraag. Maar omdat het ook zo'n moeilijke vraag is, denk ik ook dat daar heb ik ook al jaren mijn hoofd over gebroken. En ik ben van algemene voedingsadviezen gegaan, inderdaad met het idee van oké, je haalt gewoon weg wat er. Je haalt alles weg, dan stop je er alles weer terug. Een soort van eliminatiedieet. Of voedingsdagboek bijhouden. Of algemene voedingsadviezen volgen, verschillende diëten volgen en kijken wat werkt. Maar uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat tegenwoordig kunnen we gewoon een heleboel meten. Dus verschillende systemen van ons lichaam hebben verschillende voedingsstoffen nodig. En als we die levels van die voedingsstoffen in ons lichaam kunnen meten, dan kunnen we onze inname erop aan gaan passen. Dat begint al op fundamenteel niveau, genetisch. Want bepaalde mensen die hebben een gen wat ervoor zorgt dat ze een bepaalde B-vitamine minder goed kunnen aanmaken. Het MTHFR-gen zorgt ervoor dat je vitamine B9 minder goed kan omzetten naar zijn actieve vorm. Ja, deze mensen die kunnen dus een probleem hebben met die vitamine. Vaak zie je dat ze ook nog eens een verminderde aanmaak hebben van bepaalde antioxidanten die dezelfde vitamines nodig hebben. Of ook nog eens een vitamine B12 probleem. Dan kun je deze mensen eigenlijk beter niet op een vegetarisch dieet zetten. Ook al zou misschien de algemene voedingswetenschap zeggen, ja, dat is goed voor een mens. Maar deze mensen krijgen dan niet meteen, maar gedurende over een paar jaar krijgen ze sluimerende problemen. Daarom zeg ik, ja, oké, zoek op fundamenteel niveau uit wat er goed voor jou is en wat niet goed voor jou is. Ik ben bijvoorbeeld zelf lactose-intolerant en ik heb ook dat specifieke gen, dus ik moet en niet vegetarisch zijn, maar ik moet dan ook zeker niet dan kwark gaan eten. Wat dan mensen wel doen, weet je. Dus zo kan je heel snel jezelf in de vingers gaan snijden, terwijl dat hele goede algemene adviezen zouden zijn. Zo kan je de staat van je darmen meten door bijvoorbeeld te zien welke bacteriën er te weinig zijn. Dan kun je zeggen, oké, deze bacteriën eten wateroplosbare vezels. En die eten een specifieke wateroplosbare vezel, bijvoorbeeld inuline. Nou, dan ga je bijvoorbeeld voeding eten waar veel inuline in zit. En dat zouden bijvoorbeeld bonen of linzen kunnen zijn. En anderen hebben weer een tekort aan butyraat producerende bacteriën. En die moeten resistent zetmeel gaan eten, wat in haver of afgekoelde zetmelen zit. Mm-hmm. Dus zo moet je gaan kijken, wat voor jou goed zou zijn, het betekent niet dat het voor de andere persoon goed is. En zo kun je doen met vitamines, kun je doen met mineralen, kun je doen met aminozuren. En uiteindelijk zie je, als je de echte testen erop gaat doen, ook bijvoorbeeld testen die uiteindelijk over je neurochemie gaan en je gevoel, dan zie je dat heel duidelijk soms terugkomen in de data. Dat wanneer mensen, we hebben het al eerder gehad over serotonine, wanneer mensen een serotonine tekort hebben en je doet een test, een psychologische test waarin je gaat kijken, heeft deze persoon gevoelsmatig tekorten aan serotonine door bijvoorbeeld mood swings of relativeringsproblemen of moeite met slapen, et cetera, dan meet je vervolgens die persoon zijn aminozuren niveau en dan zie je dat tryptofaan laag is. En dan kun je al met vrij grote, veel meer zekerheid zeggen, wacht even, jij moet voeding eten waar veel meer tryptofaan in zit. En zo kan je dit proces veel meer individualiseren dan dat je zegt, gewoon iets meer vis eten of even wat meer groente eten. Zo zie ik niet dat het werkt.
0: En toen jij sprak over het meten van, wat vind je dan het meest waardevol? Is dat meten van waarde van vitamine C in het bloed? Of inderdaad kijken naar de darmbacteriën? Wat is dan een heel goed middel om veel verder te komen?
1: Nou, als je maar één meting zou kunnen doen, dan zou het wat mij betreft een DNA-meting zijn. Omdat je daar je predisposities voor alles kan meten. Dat betekent nog niet dat het ook daadwerkelijk het geval is in jouw lichaam. Maar dan weet je al wel van, dit zou in mijn geval voor kunnen komen. Bijvoorbeeld wat ik net zei over die B-vitamines. Dat betekent nog niet dat het daadwerkelijk zo is, want je inname kan misschien wel ook gewoon net hoger zijn. Of je verbruik kan lager zijn. Dat is allemaal de epigenetica, wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus daar zou ik beginnen, maar eigenlijk zie ik veel meer waarde in dat je zo'n compleet beeld schetst van een persoon, namelijk en de vertering, want die bepaalt hoeveel voedingsstoffen je daadwerkelijk opneemt. En de aminozuurinname, want die laat zien of er genoeg van bepaalde aminozuren zijn. En de neurochemie, omdat je die kan spiegelen aan over wat er aan functionaliteit is van je brein en hoe je gevoelsmatig functioneert.
0: Ja, en zo'n DNA-onderzoek hoef je natuurlijk maar eenmalig te doen, hè? Want je DNA, dat ligt vast.
1: Precies.
0: En dan krijg je een heel uitgebreid rapport met allerlei codes. En volgens mij kan het je wel aanzetten tot verder gaan onderzoek deze code heeft voor mij een probleem. Wat betekent dit? Dat je dat verder gaat ontrafelen ervan en dat je dan zelf gaat uitpuzzelen en uitvogelen van, zou dit dan kunnen verklaren waarom ik bepaalde klachten heb met het eten van bepaalde voedingsmiddelen bijvoorbeeld, toch?
1: Ja, exact. Nou, het voorbeeld van lactose hebben we al eerder gehad, maar andere personen die hebben bijvoorbeeld een gen dat ervoor zorgt dat ze adrenaline minder goed afbreken. En dat kan ervoor zorgen dat jij langer de effecten van adrenaline in jouw systeem voelbaar hebt.
0: Is dat het komt-gen?
1: Ja. Het is het komt-gen. Ja. En dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat als jij later op de avond nog gaat trainen of koffie gaat drinken, wat allebei adrenaline verhoogt, dat gen het zwaar krijgt. En dat het dus ervoor zorgt dat andere systemen die ook van belang zijn voor dat komt-gen. Bijvoorbeeld, het moet ook dopamine afbreken, het moet ook oestrogeen afbreken. Dat het gen het net eventjes iets zwaarder krijgt dan dat je zou willen. En dan overbelast je jezelf dus eigenlijk. Naast dat je gewoon wellicht niet lekker slaapt omdat je adrenaline te hoog is en je slaapkwaliteit naar beneden gaat. Maar ja, dit is dus weer typisch iets wat je moet testen aan de hand van bijvoorbeeld je Oura-ring. Van overbelast ik nu dat gen of mijn systeem? Zie ik dat terug in mijn data? Want sommige mensen kunnen dat wel aan, terwijl ze een minder goed functionerend komt-gen hebben. En andere mensen weer niet. Het is nooit maar één gen dat de boosdoener is. Het is altijd een combinatie. Ze ondersteunen elkaar en ze helpen elkaar ook.
0: Ja, aan de ene kant is het heel ingewikkeld. Aan de andere kant denk ik ook weer heel simpel.
1: Ja, ja. Just test it.
0: Ja, uittesten.
1: Ja.
0: En toch even blijven meten, maar ook voelen van hoe voel ik me vandaag. Want misschien dat die Oura Ring zegt van je herstel was niet optimaal, maar dat je denkt, ik ben best wel fit. Toch?
1: Ja, nou ja, ja, dat heb je ook. En hoewel, ik ben toch geneigd om er wel naar te luisteren, naar die Oura Ring. Want ik heb gewoon heel vaak gezien dat die bijvoorbeeld al kon voorspellen dat ik over 3 dagen ziek zou worden.
0: Ja. Ik heb ook één keer gezien inderdaad dat ik denk van mijn veerkracht is vandaag minder en mijn herstel was niet optimaal. Laat ik toch maar niet gaan trainen, wat ik wel van tevoren dacht dat ik ga ik vandaag doen. Dat doe ik dan maar morgen. Dat heb ik ook inderdaad gedaan zo.
1: En het heeft mij meermaals gered van ziektes of blessures.
0: Ja. Oké, nou, Govert, dank je wel weer voor vandaag en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

Maurice Williams. Ja, heerlijk hè, die stem. De donderdag deed nieuws. Een studie liet zien dat het kruid Bacoba monieri, ook wel Brami genoemd, het geheugen en denkvermogen van gezonde volwassenen verbeterde. Mensen die dit supplement 12 weken lang innamen, scoorden beter op tests voor geheugen, concentratie, alertheid en flexibiliteit in het denken. Ook voelden ze zich minder angstig en ze sliepen ook beter. De positieve effecten begonnen al na enkele weken en sommige deelnemers merkten zelfs al verschil 3 uur na inname. Uit bloedtests bleek dat hun stresshormoon cortisol daalde en de hoeveelheid BDNF, dat is een stof die belangrijk is voor de groei van hersencellen, toenam. Het supplement werd goed verdragen, er werden geen bijwerkingen gemeld. De deelnemers kregen elke ochtend een capsule met 300 milligram Bacopa-extract na het ontbijt. Dit onderzoek sluit aan bij eerdere studies die ook lieten zien dat Bacopa goed is voor geheugen, leren en de taalvaardigheid. De onderzoekers concluderen dan ook dat Bacopa monieri een veilige manier is om je brein gezond en scherp te houden. Meer vitamine E binnenkrijgen lijkt te helpen om botontkalking of osteoporose te voorkomen. In een groot onderzoek onder bijna 6000 mensen van 50 jaar en ouder werd gekeken naar hun vitamine E-inname via voeding. Mensen die veel vitamine E binnenkregen hadden minder kans op osteoporose. Voor elke milligram extra vitamine E per dag daalde het risico op botontkalking met ongeveer 4%. De deelnemers met de hoogste inname hadden zelfs 39% minder kans op botontkalking dan degene met de laagste inname. Dit verband werd gezien bij zowel mannen als vrouwen, ongeacht leeftijd, gewicht, afkomst of andere gezondheidsfactoren. Vitamine E is vooral te vinden in noten, zaden, plantaardige oliën en in groene bladgroenten. De onderzoekers concluderen dat vitamine E een beschermende rol kan spelen bij het behoud van sterke botten dus op latere leeftijd. Straks hier Els Cornelis, zij is orthomoleculair therapeute. En ze praat ons bij over de mondgezondheid, hoe kun je die optimaal houden. Even lekker in de rust blijven met Anita Baker. En haar Caught Up in the Rapture.

0: contact nu met Els Cornelis van Revive Coaching in Vlaanderen. Ja. Hallo Els.
1: Dag. Ja.
0: We hebben het eerder gehad over de mondgezondheid. En als het niet goed gaat in je mond, dan kan je eventueel parodontitis ontwikkelen met heel veel schadelijke gevolgen verder voor organen en voor je tanden. Wat zijn nou precies de oorzaken van parodontitis, zodat we beter weten hoe we dat kunnen tegengaan?
1: Ja, parodontitis is eigenlijk iets dat wereldwijd vrij veel voorkomt. Hè. Dus dat is niet zoiets uitzonderlijk. En inderdaad, je hebt gingivitis, dat is iets onschuldiger. Dan krijg je ook al wat tandvleesproblemen, maar die echte ontsteking heb je dan nog niet. Parodontitis moet je inderdaad mee oppassen, want dan kan je diepe pockets krijgen. Die bacteriën kunnen daar diep in doordringen. En kunnen eigenlijk ervoor zorgen dat je tandbeen zelf wordt aangetast en dat je tanden verliest. Dus dat moet je op tijd laten behandelen bij de parodontoloog. Nu, als mensen daarmee kampen, zeggen ze dat ook vaak tegen mij. Maar ik eet toch gezond en ik poets mijn tanden toch goed en zo. Vaak is dat niet omdat mensen een slechte tandhygiëne hebben. Hè. Dus dat mogen we zeker niet zijn. Maar er zijn andere oorzaken natuurlijk. Voeding uiteraard. Als je misschien al genetisch wat gevoelig bent om dat te ontwikkelen en je eet verkeerd, veel suikers, weinig vezels. Kan dat een van de oorzaken zijn. Maar andere oorzaken die we veel zien, is chronische stress. Dat is ook de ziekte van deze tijd natuurlijk. Want chronische stress werkt immunosuppressief. Dus zal ervoor zorgen dat je immuunsysteem minder goed werkt. Zal er ook voor zorgen, doordat je een disbalans hebt in je zenuwstelsel. Dus je gaat dan meer naar je sympathisch zenuwstelsel gaan overgaan. Dus je actieve, je gaspedaal. En we mogen niet onderschatten, als je in een chronisch stresstoestand zit en je gaat constant paraat gaan staan, dus je sympathische zenuwstelsel staat constant aan, mag je niet onderschatten, maar dat doet ook met je speekselproductie. Want speekselproductie, daar zitten heel veel antibacteriële stofjes in, denk aan lactoferrine. Dat is ook de reden waarom ik voor mensen met tandproblemen ook vaak aanraad van lactoferrine, je mond te spoelen met lactoferrine. Dus lactoferrine werkt antibacterieel en dat zit van nature onder andere in speeksel. Maar je gaat enkel maar voldoende speekselproductie aan aanmaken als je ook weer voldoende tot rust komt. Dus je parasympathisch zenuwstelsel kan dan aanspreken. Bovendien heeft ook ademhaling daar veel mee te maken. Hè. Dus iemand met chronische stress gaan wij ook vaak ademhalingsoefeningen gaan aanraden. Ook heel belangrijk om voldoende zuurstof in je systeem te brengen. Hè. Maar voldoende zuurstof. Je hoort me zeggen, pathogene bacteriën zijn anaeroop. Die leven in een zuurstofarm milieu. Dus als je natuurlijk door chronische stress ook te weinig zuurstof in je lijf hebt, zal de situatie niet verbeteren. En als we dan toch over lactoferrine en speeksel hebben, wat daar ook belangrijk is, is dat je slaapt met je mond toe. Dat is ook gebleken, dus als je slaapt met je mond open, dat je dan ook veel meer neiging hebt naar het ontwikkelen van pathogene bacteriën, omdat je veel minder speekselproductie hebt. Hè. Dus dat mag je ook niet onderschatten. Vandaar dat ook soms wordt aangeraden van, je hebt zo van die plakkers hè, om je mond toe te plakken s'nachts. Dus door je mond toe te plakken s'nachts, ga je uitgeruster opstaan, maar ga je s'nachts ook meer speekselproductie hebben en dus meer lactoferrine. Met je mond open slapen, zuurstoftekort door een oppervlakkige borstademhaling in plaats van een buikademhaling speelt allemaal een rol. Insulineresistent zijn of diabetes type 2 hebben bijvoorbeeld kan ook een oorzaak zijn, omdat je dan natuurlijk ook een verzuurd milieu krijgt. Hè. Veel meer suikers blijven zitten in de bloedbaan. Je tanden zijn ook een orgaan. Hè. Dat hangt helemaal vast aan je bloedbaan. Dus dat is niet iets dat losstaat van de rest van je lichaam natuurlijk. Slechte voeding hebben we het over gehad. Roken, veel alcoholgebruik uiteraard. Hormonale veranderingen ook. Hè. Je kent wel de uitspraak, als je bijvoorbeeld aan je tand verliest, bij vrouwen in de menopauze, of rond de menopauze, met hormonale veranderingen, speelt ook een rol. Ik vind persoonlijk dat dat wel opvalt, hè, dat je met hormonale veranderingen inderdaad kans kunt krijgen op bloedend tandvlees en al die zaken. Dus oestrogeendaling speelt ook een rol, mogen we ook niet vergeten. Dus dat speelt allemaal een rol. En de immuunrespons, een goede immuunrespons hangt natuurlijk ook af van je zenuwstelsel. Hè. Dus hoe meer dat je in chronische stress zit, hoe meer kans dat je maakt op een slechte immuunrespons. En dan kunnen die pathogene bacteriën dus veel meer gaan hun ding doen.
0: En disbalans veroorzaken. Je zei ook van dat heeft invloed op je speekselproductie. Daarvoor raad ik wel eens aan lactoferine. Nu ken ik dat als een soort capsule. Ja. En jij zei zoiets van je moet het door je mond halen. Kan je zo'n capsule dan openmaken en gewoon een beetje in je mond heen en weer doen met wat water of zo?
1: Ja, ik doe dat ook wel. Dus ik zat dan gewoon in de badkamer en na het tandenpoetsen doe ik dat in water, die capsule. En laat ik dat door de mond roeren vooraleer dat ik dat inslik. Er zijn trouwens ook smelttabletjes op de markt met bepaalde probiotische bacteriën, waarbij dat uit studies blijkt dat dat eigenlijk goede bacteriën zijn om pathogene bacteriën ook meer tegen te gaan, omdat die dus antibacteriële stoffen maken. En dat is bijvoorbeeld de Lactobacillus salivarius is daar eentje van. En ook de Lactobacillus ruteri. Ja. Lactobacillus ruteri gaat dus een ruterine aanmaken. En ruterine is dus een antibacterieel stofje. Dat pathogene bacteriën als gingivalis en tamarella bijvoorbeeld beter kan gaan afdoden. Dus dat is ook goed om met die probiotische bacteriën aan de slag te gaan. Dat in, je hebt dat in tabletvorm, maar ook in zakjesvorm. Dus dat even op te lossen in water, je mond daarmee te spoelen en dan in te slikken.
0: Dat is ook voor je hele lichaam trouwens goed, hè? Die Lactobacillus ruteri.
1: Er is één, dat is wel gecontraindiceerd bij mensen die last hebben van histamine-intolerantie.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ter info.
0: Ja, dat wist ik niet. Ja, het schijnt dat heel weinig mensen die nog hebben. Hè, door, als je toch één keer antibiotica hebt gebruikt, dan is die gewoon weg.
1: Ja, ja, dat klopt. En Lactobacillus ruteri is ook een belangrijke bacterie om in de darm tryptofaan om te zetten naar voorlopers van serotonine. Dus ook daar is het een belangrijke voor, hè?
0: Ja, dat is een hele vriendelijke bacterie die we nodig hebben. Met name voor de mondgezondheid.
1: Ja.
0: En even tot slot, wat vind jij van oil pooling met kokosvet?
1: Ja, dat doe ik zelf iedere ochtend. Dat is natuurlijk wel een beetje omslachtiger. Niet iedereen vindt dat aangenaam om te doen. Ik ben ondertussen zelf al gewoon. Zijn die oilpooling, ja, moet daar wel op letten. Dus dat, het is eigenlijk door die zuren die erin zitten, dat laurinezuur en dat kaprielzuur, dat dat heel schimmeldodend werkt ook. Hè? Want je kan ook in de mond met te veel candida zitten. Dat is een pathogene gist, een schimmel eigenlijk. Hè? Dus het werkt heel schimmeldodend. En je gaat eigenlijk je tanden op een natuurlijke manier gaan poetsen. Hè? Dus bacteriën kunnen, als je olie poelt, je trekt die olie 10 minuutjes door je mond, gaan er al veel bacteriën mee. Je kan het eigenlijk een beetje beschouwen als een natuurlijk mondwater. Hè? Dat is het eigenlijk. Dus ik vind dat zelf aangenaam. En ik heb daar toch wel effecten van. Dus ik doe dat zelf. Dus ik ben er zelf voorstander van. Alleen als je dat doet, moet je wel opletten dat je dat doet met zuivere kokosolie. Dus extra virgin kokosolie die niet ontgeurd is. En waar die zuren, hè, die doen, dat laurinezuur en dat kaprielzuur, waar dat er nog in zit. Dus neem van goede kwaliteitsolie. Maar in veel tandpasta's zit dat bijvoorbeeld ook. Laurinezuur en kaprielzuur, dat is natuurlijk omdat de antibacteriële werkt en omdat dat pathogene schimmels kan doden in de mond.
0: Mooi. Oké, dankjewel Els voor het antwoord op al deze vragen.
1: Ja, graag gedaan.

0: vind dat trommeltje zo gaaf. Het is net of ze met haar schoenen zit te klakken. Maar dat zal het toch niet zijn. Het moet een of ander instrument zijn dat het effect geeft. Maar het is zo komisch.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Ja, nog één bericht dan. Mensen die spirulina slikten voordat ze gingen slapen, vielen gemiddeld 15 minuten eerder in slaap. Ook sliepen ze beter dan mensen die een placebo kregen. In het onderzoek kregen 33 mensen met milde of matige depressie elke avond 2 gram spirulina, terwijl 33 anderen een nepsupplement kregen. En dat duurde 8 weken. De groep die spirulina kreeg gaf aan dat hun slaap verbeterde van matig tot goed naar goed tot zeer goed. En de placebo-groep zag weinig tot geen verschil. De onderzoekers denken dat spirulina goed werkt dankzij de stoffen als tryptofaan, vitamine B1 en fitocyanine. Zij concluderen dat spirulina een natuurlijke manier kan zijn om beter te slapen en je mentaal ook beter te voelen. Nou, stress is vaak een enorme boosdoener als je slecht slaapt. Dat komt doordat stresshormonen zoals cortisol en adrenaline je lichaam activeren en je slaap kunnen verstoren. Uit een peiling bleek dat 63% van de mensen die slecht slapen veel stress ervaart. Mensen die goed slapen hebben 2 keer zo weinig last van aanhoudende stress. Veel mensen grijpen dan naar slaapmedicatie, maar die heeft vaak bijwerkingen en werkt na verloop van tijd minder goed. Gelukkig zijn er natuurlijke alternatieven zoals zwarte komijnzaadextract en ashwagandha. Zwarte komijnzaad hielp in studies om de slaap met 75% te verbeteren en stress te verminderen. Al na 1 dosis merkte 62% van de gebruikers een beter slaapgevoel en na 14 dagen was dat al 79%. Naarmate de studie vorderde, verbeterde zowel de slaapduur als het functioneren overdag. Vergeleken met de placebo-groep werd onder andere een verbetering gezien van 76% in slaapefficiëntie. Ook daalde het stresshormoon cortisol aanzienlijk en nam het ervaren stressniveau met 44% af. In een andere studie met 70 mensen die slecht sliepen verbeterde het herstel tijdens de slaap met 75% binnen 1 week. Objectieve metingen met een slaapmonitor lieten verbeteringen zien van 8-35% in slaapkwaliteit. En dat gaat dus over zwarte komijnextract. Nou, dan nog even op de valreep deze hele mooie van Earth, Wind & Fire. Luister naar Miracles.

0: was een van jullie donderdag date. Ik zie je heel graag weer terug. Volgende keer, zelfde plek, zelfde tijd. En ik wens ook in jouw leven een wonder. Dat kan de wereld wel gebruiken, hè? Miracles. Zeker. Hey, het gaat je goed voor nu. En gewoon tot de volgende keer, hè? Doei!
1: This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
2: De Donderdag Date met Frank Ruiters.

0: deze uitzending nog een keer horen?
1: Oh, yeah.
0: Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
2: Straks op Radio 80, de Flashback Show.
3: Altijd stralend. Radio
4: 80. Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Agents die werken, Agent 24.
5: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

Becky Lee en Fever. En niet alleen Becky Lee was daar duidelijk aanwezig, maar ook drummer Shelly Manis had heel erg zijn best te doen. Hartelijk welkom bij alweer een nieuwe Flashback Show. Alleen één probleem. Ingrid, die is er niet. Die is naar de Special Olympics in Malmö of all places. Ingrid, jij en je team de hartelijke groetjes hier vanuit Egmond.

De Flashback Show. Dat betekent weer een heleboel stokoude plaatjes. Misschien kent u ze nog van vroeger. En dan zingt u ze maar lekker mee.

was Diana. Ja, omdat Ingrid in Zweden zit, moet ik ook haar rubriek maar even overnemen. Haar rubriek, de musical. En dat is vandaag om een speciale reden, de musical Cats. Want Cats komt weer naar Nederland. En in afwachting daarvan nog één keertje deze.

Memory as the musical gets. De Flashback Show, programma met de alleroudste plaatjes. Broken Hearted Melody. Dit is

Styrofoam en Broken Hearted Melody. En ik zei het daarnet al, de oudste plaatjes, die hoor je hier. Zelfs een paar nummers uit de jaren 50 zie ik op mijn lijstje staan. Dus dat was heerlijk genieten en misschien wel met de bekende liedjes meezingen. The Platters, Only You.

0: Platters en The One and Only You. Had u wel eens gehoord van een boll weevil? Zo niet, maakt u geen zorgen, want wat dat precies is, dat wordt u nu uitgelegd door Brooke Benton.
1: Let me tell you a story about a boll weevil. Now some of you may not know, but a boll weevil is an insect.

the bowl, we will spot him a lightning bug.

Nou, tot zover eventjes die Boll Weevil van Brooke Benton. We kijken even terug op het voorjaar en we gaan luisteren naar April Love met Pat Boone.

Deze man wordt door andere DJ's wel eens abusieflijk vermeld als de zingende dominee. Dat is een misverstand. Niet hij, maar zijn vader was dominee. Dat misverstand ook weer uit de wereld. Dit is Lloyd Price.

Light Price was dat met Personality. Het volgende nummer is in diverse versies verkrijgbaar. Maar ik heb deze als oudste opname in mijn persoonlijk archief gevonden. Dinah Washington, What a Difference a Day Makes.

Diana Washington, What a Difference a Day Makes. En dan nu nog een hele oude van Connie Francis, Who's Sorry Now?

Ja, Who's Sorry Now? En dat was Connie Francis. Edmundo Ross, kent u hem nog? Met zijn prachtige orkest. Hij zit erin vandaag met een paar nummertjes. En hier is alvast de allereerste. En dat is dan getiteld Melody d'Amour.

met Moendo Ross. En straks horen we hem nog een keertje met die andere hit van hem. Maar daarover straks meer. Het nu volgende nummer is zelfs door Freddie Mercury een keertje gecoverd. En ook door Toby Ricks. Die maakte er van, oh yes, Tante Greet. Ik kende haar, maar het origineel is natuurlijk van The Platters.

De pletters waren dat met het origineel van Yes, I'm the Great Pretender. Catharina Valente, ze stond erom bekend dat ze een talenwonder was. En ze zong ook in alle talen die ze maar kende. Hier zijn twee hitjes van haar te weten. Sweetheart, my darling, mijn schat. Maar ik begin met Tipi Tipizzo.

Katharina Valente was dat. Sweetheart, my darling, mijn schat en tipi tipi tipo enzovoort. We gaan naar Sarah Fong en whatever Lola wants, Lola gets.

Whatever Lola wants, Lola gets. En dat was dan Sarah Vaughan. Ik heb het al gezegd, hij zit er met twee nummertjes in ons programma, Edmundo Ross. En dit was ook een hele leuke van hem, London.

En dan is hij ook echt afgelopen. Zeg, moest u ze ook altijd maken op school? Vond u dat ook zo vervelend? Limericks? Nou, hier zijn er een heleboel van Max en Betsy Anders Fijn op Terschelling.

Shirley Bassey en dat was dan Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. En dan nu een hele leuke vind ik persoonlijk, dat is How Much Is That Doggy in the Window. Kent u dat nog? Patty Page was dat toch? Ja.

dat was Patty Page. En dat was dan gelijk de uitsmijter van dit uur. Ik ga er even van tussen. En u kunt luisteren naar het nieuws, het weer. En dan ben ik zo bij u terug. Tot zo, dag.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

1959 was dit een hit voor Cliff Richard. Living Doll was dat. Welkom terug bij de Flash Show. Dan nu een hele mooie romantische van Grace Kelly en Bing Crosby, True Love.

Bing Crosby en Grace Kelly, True Love. Ja, we zijn toe aan de rubriek The Musical. Ik heb het al in deel 1 gezegd. Ingrid, die zit in Zweden bij de Special Olympics. En daar is ze heerlijk aan het handballen. Dus ik kan er vandaag even niet bij zijn. Maar ik zal het even van haar overnemen. Fiddler on the Roof. Moeilijk is dat, hè? En Anna Tefka is dan de subtitel, heb ik begrepen. And If I Were a Rich Man.

Anatevka, if I were a rich man. Nou, dan kun je alleen maar dromen wat je dan allemaal zou kunnen doen. We gaan naar Jackie Wilson, Reed Petit.

Great Petite. En dat was Jackie Wilson. Dan nu een liedje over een van de meest beroemde schilderijen ter wereld, de Mona Lisa. Bezongen door Nat King Cole.

Nat King Cole en hij bezong de Mona Lisa. Dan nu tijd voor Johnny Ray. En deze plaat werd ooit door André van Duin geparodeerd. Maar hier is het origineel, Cry.

Sonny Ray van lang geleden. Dat was de originele versie. Cry. Louis Armstrong, A Kiss to Build a Dream On.

wie was dat? Take good care of my baby. Ja, babytjes, daar moet je natuurlijk goed voor zorgen. We gaan naar Roy Orbison. En het meest verstand rond deze man, want hij droeg altijd een zonnebril, dat was dat hij blind zou zijn. En ik heb ook wel eens getwijfeld. En ik heb iemand gesproken die hem had geïnterviewd. En die zei, nou, echt blind was hij niet, maar wel bijziend. Want ik moest hem bij de arm nemen om naar zijn stoel te begeleiden. Weten we ook weer. Crying.

Ja, Roy Orbison en Crying. Ooit nog eens nagezongen door Don McLean. Maar ik vind Roy Orbison, die moet je niet nagezingen. Daar moet je gewoon vanaf blijven. We gaan luisteren naar... Eens even kijken op mijn lijstje. Ik moet een speakbriefje hebben, hè. Een speakbriefje heb ik af en toe. En hier is Del Shannon met Runaway.

Tell Shannon en Run Away. En de Marvelous die zijn hier met Please Mr. Postman. Volgens mij is dat ook gedaan door de Beatles. Ik weet niet zeker wie het origineel heeft, maar vooruit. Hier zijn de Marvelous.

van die plaatjes die je vroeger in de jukebox aantrof. Zo'n plaatje als van Little Eve en The Locomotion. We gaan naar de Four Seasons en die zit aan de bar hoor, die zit aan de sherry.

The King and Return to Sender. Jawel, beste mensen. En er was ooit een DJ op Radio Caroline. En die heette Norman. En hij gebruikt dit als tune.

Sue Thompson was dat met Norman. Dan nu Brian Hyland. En even terugkijkend op die mooie zomer die we gehad hebben. Sealed with a Kiss.

Righteous Brothers. And You've Lost That Love and Feeling. Dat brengt ons bij het einde van deze aflevering van de Flashback Show. Allemaal graag tot volgende week. En anders aanstaande dinsdag bij 80 aan tafel. Dag!

0: Ja, dag. Dag.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsiers.
3: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
2: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
4: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
2: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 5 september is er voor 60-plussers weer een kans om te swingen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en verder. Eventueel kun je verzoeknummers indienen. De toegang bedraagt €6, contant te voldoen. Koffie en thee is aanwezig. Het dansen is tussen 8 uur 's avonds en 10 uur. Je kan komen en gaan wanneer je maar wilt. Aanmelden, verzoeknummers aanvragen en verdere info via wies.vantilburg@quicknet.nl.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse wethouder Robert de Beest is de nieuwe voorzitter van het bestuur van GGD Hollands Noorden. Hij krijgt ook financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. De Bergense wethouder Alexandra Otto wordt binnen het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Het bestuur telt verder wethouders uit Schagen, Den Helder, Kocheland en Hoorn. Een fietser is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Alkmaar Noord. De man werd op een fietsoversteekplaats bij de Laan van Straatsburg geraakt door een bestelbusje. Volgens de eerste informatie kreeg de fietser geen voorrang tijdens het oversteken. Hij is na behandeling ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de zaak in onderzoek. Inwoners van Dijk en Waard zijn nog altijd positief over de veiligheid in hun buurt, maar zien hun woonomgeving vaker achteruit gaan. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor. 15% vindt dat de buurt achteruit gaat. En ook de tevredenheid over de politie is afgenomen. Verkeersoverlast blijft het grootste probleem. Vooral in de Rivierenwijk en het stadshart van Heerhugowaard zijn inwoners minder positief. Rijkswaterstaat gaat de beschadigde spitsstrook op de A9 bij Heilo herstellen. De reparatiewerkzaamheden staan gepland voor dinsdag 8 en woensdag 9 september. Een smalle scheur in het asfalt van de spitsstrook op de A9 zorgt er al anderhalve maand voor dat deze rijbaan afgesloten is. De scheur is zo'n 100 meter lang en werd veroorzaakt door een kapotte aanhanger. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. In tegenstelling tot wat u gewend bent, is er de eerste zondag, 6 september, geen uitzending van Kerkradio. Deze is verschoven naar zondag 13 september en heeft als thema de Vredesweek. Zaterdag 29 augustus hebben de priesters en enkele leden van het bisdom Haarlem de 19e bisschop van Haarlem gekozen. Bisschop Dirk Schoon nam afscheid wegens het bereiken van zijn AOW-leeftijd en ging met emeritaat. De kiesgerechtigden konden hun keuze maken uit priesters van de twee bisdommen welke 5 jaar of langer daarin werkzaam waren en de AOW gerechtigde leeftijd nog niet hadden bereikt. De keuze is gevallen op priester Erna Wilhelmina Maria Pijnenburg, tot dat moment pastoor van de parochies van Alkmaar en Enkhuizen. En zij is de eerste vrouwelijke katholieke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. Op zaterdag 10 oktober volgt haar wijding tot bisschop in de Grote of Sint-Jan Bavelkerk van Haarlem. Open monumenten weekend 12 en 13 september. De kerken in Schorel en Goed zijn geopend voor nieuwsgierige bezoekers van 11 tot 5 uur. Thema van de Nationale Dagen is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Veerkrachtig erfgoed bepaalt ook de inhoud van de expositie in het Witte Kerkje in Goed. Je kunt denken aan erfgoed in steen, zoals de kerk waarin de expositie plaatsvindt, maar ook aan erfgoed in woord en muziek. Eeuw in, eeuw uit blijven ze bewaard en worden ze aangepast naar eigen tijdse behoeften. Werk van Jan Willem Snieder, Hans Oosting en Erik Groot laten op hun heel uitlopende manier zien wat veerkrachtig erfgoed is. Moderne monumenten, spirituele monumenten, worden door hen verbeeld en vertaald naar nu. De kunstenaars zullen zelf een toelichting geven, live of op papier. Het Witte Kerkje in Goed, dat meer en meer een doorstart maakt naar een huis voor het hele dorp, wordt ook getoond in beelden van het Witte Kerkje zelf van de hand van Erik Groot, Edsen en Frans Huismans, van wie een tekening in het bezit is van de protestantse gemeente. Verbeeld erfgoed is op zaterdag ook te horen in muzikale bijdragen in Goed op het orgel om 12 uur en om 4 uur en vocaal door Kleinkoor Amsterdam om 2 uur. Ook de dorpskerk in Schorel is geopend. Behalve de ruimte zelf kan de bezoeker op beide dagen ieder uur van het monumentale Verhofstadorgel genieten. En er wordt een verhaal over Jan van Schorel verteld. En de verteller is Jan Doorn, maar het tijdstip is nog onbekend. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week.
1: Indien er wel zijn Arjan Posmaandag aan.
2: Dag Lisette.
1: Hoi, fijn je te spreken.
2: Ja, gezellig, leuk.
1: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
2: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
1: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
1: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
2: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er maar iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
1: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is, wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
2: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit wel has. Dus die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
1: Ja, en ondanks België.
2: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
1: En dat is in België nu het geval?
2: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
2: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
2: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
2: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
2: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wel tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
2: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink houden.
1: Ja, stel dat nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
2: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
2: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
2: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
2: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Arjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
2: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
2: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
2: dus dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
2: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
2: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
2: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
2: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geef die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al?
2: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
2: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
2: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
2: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als ze de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
2: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
2: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
2: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
2: Dankjewel, Lise.
1: Jij ook, bedankt voor je tijd.
2: Joe.
1: Hoi.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis, en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens